je oogjes vol grijs. Er is iemand die van je houdt. Maar hou eerst van jezelf, dan komt goed nieuws vanzelf.

Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Make you move me, but I want.

verleiden kwam je binnen, die avond midden mei. Voor ik het goed besefte, lag jij in bed naast mij. Ik was altijd te vinden voor een one-night stand.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: naar de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Ben je blij? Je weet wel, naar de stad die je nog nooit gezien hebt. Napoli. Je papa en je mama hebben lang bij ons gewerkt. Ze kunnen zich nu die kleine ijssalon kopen. En misschien ook het huisje waar ze van gedroomd hebben. Aan het eind van de straat.

Hey Peppino, nu gaat het gebeuren. Weet je, iedereen zegt, Napels zien en dan sterven.

0: Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Franstalig weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen. Want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiseschip Hondius evacueren na de uitbraak van het Hantavirus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgen kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar, en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggen neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. En meerkamperiënte Houtenketen moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online. Hij neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Het blijft droog en helder bij minima rond de 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maxima tot 23 graden. Zondag is eerst nog droog, maar er komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.
1: Een nieuw uur met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek.
2: Hoor je hier. This is

0: Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Franstalig weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen. Want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiseschip Hondius evacueren na de uitbraak van het Hanta-virus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgische kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar, en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggen neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. En meerkamper Jente Houtenketen moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online. Hij neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Het blijft droog en helder bij minima rond de 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maxima tot 23 graden. Zondag is eerst nog droog, maar er komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 18:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Hallo, ik ben Gunther Levy.
3: En ik ben Chris van Tongelen.
2: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Er zijn nu al 6 gevallen bevestigd van het Hantavirus op het cruiseschip Hondius. De 6e patiënt is een Duitse vrouw die vorige week overleed. Ook zij was besmet met de Andes-variant, die is overdraagbaar tussen mensen. Maar het risico voor een wereldwijde besmetting blijft laag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: There are 8 cases, including confirmed and suspected, and 3 people have unfortunately died in this outbreak. The risk to the public remains low, but we're following that, reassessing that.
0: Het cruiseschip meert morgen aan op Tenerife met ook 2 Belgen, maar zij hebben geen symptomen. In Antwerpen is het gisteravond een tijd lang onrustig geweest, in de buurt van waar een dodelijke steekpartij is geweest, donderdagnacht. In dat onderzoek heeft de politie enkele verdachten opgepakt, maar de gemoederen laaiden hoog op. Een paar 100 mensen kwamen op straat, maar niemand raakte gewond. Ons land gaat een groot aantal Amerikaanse raketten kopen voor zowel de F-35 gevechtsvliegtuigen als voor onze luchtafweer. Voor meer dan 3 miljard euro, schrijft de Tijd. Die grote bestelling moet helpen om een productielijn van een Amerikaans defensiebedrijf naar ons land te halen en dus jobs te creëren. De Universiteit Gent en de pro-Palestijnse actievoerders gaan maandag in overleg. Gisteravond kon een vergadering van de Raad van Bestuur van de UGent niet doorgaan door een protestactie aan het UvO-gebouw. De actievoerders eisen dat de universiteit elke samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. De UGent benadrukt dat ze al bezig is met de samenwerkingen af te bouwen. De Zelzate-tunnel is volledig dicht in beide richtingen, nog tot maandagochtend. Er zijn werken aan de in- en uitgangen van de tunnel. Het verkeer moet omrijden via de E17 en de E40. In het voetbal is Standaard voorlopig leider in play-off 2. Het won thuis met 2-1 van de laatste in de stand, OH Leuven, en springt zo over Genk naar de eerste plaats. Racing Genk speelt morgen nog tegen Westerlo, dat heeft evenveel punten. Een zonnige zaterdag met wat wolken en 18 tot 21 graden. Ook morgen is nog zonnig, maar er komt bewolking aan met in het oosten zelfs kans op onweer. Na het weekend wisselvallig en frisser.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Hey mama, kom vlug. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: gratis. 0800 26 004.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je.
0: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover. Dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
2: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottengem.
1: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
2: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
1: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
2: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
1: U komt toch ook?
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: zijn nu al 6 gevallen bevestigd van het hantavirus op het cruiseschip Hondius. De 6e patiënt is een Duitse vrouw die vorige week overleed. Ook zij was besmet met de Andes-variant, die is overdraagbaar tussen mensen. Maar het risico voor een wereldwijde besmetting blijft laag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: There are 8 cases, including confirmed and suspected, and 3 people have unfortunately died in this outbreak. The risk to the public remains low, but we're following that, reassessing that.
0: Het cruiseschip meert morgen aan op Tenerife met ook 2 Belgen, maar zij hebben geen symptomen. In Antwerpen is het gisteravond een tijd lang onrustig geweest, in de buurt van waar een dodelijke steekpartij is geweest, donderdagnacht. In dat onderzoek heeft de politie enkele verdachten opgepakt, maar de gemoederen laaiden hoog op. Een paar 100 mensen kwamen op straat, maar niemand raakte gewond. Ons land gaat een groot aantal Amerikaanse raketten kopen voor zowel de F-35 gevechtsvliegtuigen als voor onze luchtafweer. Voor meer dan 3 miljard euro, schrijft de Tijd. Die grote bestelling moet helpen om een productielijn van een Amerikaans defensiebedrijf naar ons land te halen en dus jobs te creëren. De Universiteit Gent en de pro-Palestijnse actievoerders gaan maandag in overleg. Gisteravond kon een vergadering van de Raad van Bestuur van de UGent niet doorgaan door een protestactie aan het UvO-gebouw. De actievoerders eisen dat de universiteit elke samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. De UGent benadrukt dat ze al bezig is met de samenwerkingen af te bouwen. De Zelzate-tunnel is volledig dicht in beide richtingen, nog tot maandagochtend. Er zijn werken aan de in- en uitgangen van de tunnel. Het verkeer moet omrijden via de E17 en de E40. In het voetbal is Standaard voorlopig leider in play-off 2. Het won thuis met 2-1 van de laatste in de stand, OH Leuven, en springt zo over Genk naar de eerste plaats. Racing Genk speelt morgen nog tegen Westerlo, dat heeft evenveel punten. Een zonnige zaterdag met wat wolken en 18 tot 21 graden. Ook morgen is nog zonnig, maar er komt bewolking aan met in het oosten zelfs kans op onweer. Na het weekend wisselvallig en frisser.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
4: Kleine vogel, ga maar zweven.
3: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
5: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
5: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop 25 euro. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
6: Ik

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory App.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Android.
8: Dit is Radio Memory.
9: Goedemorgen.

0: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel de gratis 0800 26 004.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
0: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Er zijn nu al 6 gevallen bevestigd van het Hantavirus op het cruiseschip Hondius. De 6e patiënt is een Duitse vrouw die vorige week overleed. Ook zij was besmet met de Andes-variant, die is overdraagbaar tussen mensen. Maar het risico voor een wereldwijde besmetting blijft laag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: Er zijn 8 cases, including confirmed and suspected, and 3 people have unfortunately died in this outbreak. The risk to the public remains low, but we're following that, reassessing that.
0: Het cruiseschip meert morgen aan op Tenerife met ook 2 Belgen, maar zij hebben geen symptomen. In Antwerpen is het gisteravond een tijd lang onrustig geweest, in de buurt van waar een dodelijke steekpartij is geweest, donderdagnacht. In dat onderzoek heeft de politie enkele verdachten opgepakt, maar de gemoederen laaiden hoog op. Een paar 100 mensen kwamen op straat, maar niemand raakte gewond. Ons land gaat een groot aantal Amerikaanse raketten kopen voor zowel de F-35 gevechtsvliegtuigen als voor onze luchtafweer. Voor meer dan 3 miljard euro, schrijft de Tijd. Die grote bestelling moet helpen om een productielijn van een Amerikaans defensiebedrijf naar ons land te halen en dus jobs te creëren. De Universiteit Gent en de pro-Palestijnse actievoerders gaan maandag in overleg. Gisteravond kon een vergadering van de Raad van Bestuur van de UGent niet doorgaan door een protestactie aan het UvO-gebouw. De actievoerders eisen dat de universiteit elke samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. De UGent benadrukt dat ze al bezig is met de samenwerkingen af te bouwen. De Zelzate-tunnel is volledig dicht in beide richtingen, nog tot maandagochtend. Er zijn werken aan de in- en uitgangen van de tunnel. Het verkeer moet omrijden via de E17 en de E40. In het voetbal is Standaard voorlopig leider in play-off 2. Het won thuis met 2-1 van de laatste in de stand, OH Leuven, en springt zo over Genk naar de eerste plaats. Racing Genk speelt morgen nog tegen Westerlo, dat heeft evenveel punten. Een zonnige zaterdag met wat wolken en 18 tot 21 graden. Ook morgen is nog zonnig, maar er komt bewolking aan met in het oosten zelfs kans op onweer. Na het weekend wisselvallig en frisser.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Vraag nu uw plaatje of verzoek je aan. U vraagt, wij draaien. Met Wendy en Rudy.

0: ja, hands up. We zijn er weer. Het is zaterdag en tussen 10 en 12 is het natuurlijk. Ja, u vraagt, wij draaien. Goedemorgen, Wendy.
1: Goedemorgen, Rudy.
0: Ja, voilà, zeg. Kijk, vanaf nu kunnen ze natuurlijk bellen.
1: Ja, dat kan op het nummer 02-66-99-660.
0: Ah, je hebt...
1: We gaan het al direct herhalen, zeg.
0: Je hebt het geheugensteuntje gestolen. Ja, ja, ja. Goed begonnen.
1: Voilà, dus laat maar komen, hè.
0: Ja, laat maar komen, hè. En ja, gisteren belden ons Fransken. En Fransken die zei, ja, kijk, Irene heeft een mooie lach. Ik ben vandaag benieuwd, als zij gaat bellen, wat dat jij mooi hebt.
1: Weet je?
0: Ja, voilà, zeg, kijk.
1: We zullen zien, hè.
0: Ja, inderdaad. Wij zullen inderdaad zien, hè. Dus ja, laat jullie telefoontjes, jullie verzoekjes maar komen. Ons Wendy is er klaar voor. Je krijgt haar aan de telefoon natuurlijk. Ik verzorg hier een beetje de muziek. Dus ja, als je te klagen hebt over de muziek...
1: Ik verzorg de bellers.
0: Ja, jij verzorgt de bellers. Als je te klagen hebt over de muziek, ja, dan is het misschien een beetje mijn schuld, hè? Wie weet. Oké, wij gaan beginnen met eentje van Laura Tesoro. En That's Not How Dreams Are Made.

0: Voilà, en wij hebben al een eerste beller.
1: Ja, dat klopt. Goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Hallo. Je hebt het op lijn 1 gezet?
1: Ja.
0: Hallo.
2: Hallo, Rudy.
0: Ah, oké. Okay. Het is mijn schuld.
2: Oh. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik was nog niet wakker, hè.
2: We waren nog niet wakker, maar we waren toch al op.
0: En nogthans, onze Hilde heeft mij al een heerlijke koffie gepresenteerd. Dus,
2: ja. Amai.
0: Het zou nogthans moeten goed zijn, hè. Ja.
2: Ja, dat is waar, dat is waar.
0: Zodat Hilde voor ons zorgt, ja, dat is ongewoon, hè.
2: We
0: hebben
2: niets
0: tekort. Ja, maar
2: ik weet dat. Het is jij daar in Boeijammer.
0: Ja, dat is zeker.
2: Dat is waar, hè.
0: Ja, absoluut.
2: Maar ook gezegd worden, hè.
0: Bij manier van spreken, ik heb mij verbeterd.
2: Voilà. Dus we moeten u niet beklagen.
0: Nee, zeker en vast niet.
2: Nee, dat is waar.
0: En ik heb het daar nog niet gezegd, Rozeke, dat ik de groetjes moest doen aan u. Maar ik denk dat ze is in haar bad en ze zal wel zitten luisteren. Hè.
2: Ja, ze zal wel luisteren. Ja. Nee.
0: Oké, wat zeg je? Ik zou graag mijn eerste zijn vandaag.
2: Ja, maar ja, dat weet je. Van tijd ben ik mijn eerste en van tijd ben ik mijn tweede of mijn derde, dus te zien, hè. Maar ja. Nu was ik mijn eerste, hè.
0: Ja. Normaal is Frans gaan als een vroege vogel, hè. Maar ja.
2: Ja. En Geert ook, hè.
0: Geert ook, hè. Geert is ook wel snel.
2: Ja. Ja.
0: Maar ja, het moeten altijd de mannen niet zijn die winnen, hè. De vrouwen mogen ook eens winnen, hè.
2: Ja, de vrouwen mogen dat ook niet doen, hè, zeg.
0: Ah, het zal wel zijn.
2: Oh, wel dan. Allee, ik kan de groetjes doen.
0: Ja, doe maar.
2: Ja, heel speciaal voor mijn beste vriendin Lukke. Ja. En nog een goede gezond... dat ze nog wat grappen eisen nog. Ja. Voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony, voor Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens en zijn vrouwtje Anjakken, ja. En Fransken en Vrouwken en Anneken, voor Heer en Vivian en Katrien en Erik en voor u, Rudy, en voor Irijntje en voor Wendy en
1: dank
2: alle
1: u.
2: Luisteraars en alle DJ's en alle mensen die nooit een plaatje krijgen.
0: Ja. Onze Irene is aan het werken, hè, nu?
2: Ja, ik weet het.
0: Dat schaap moet ook altijd zaterdag werken, hè.
2: Oh, dat is fijn, maar ja.
0: Ja, en vroeger...
2: Ja, wat wil je eraan doen? Niks kunnen, hè.
0: Ah, wel, ja, dat is in de winkel staan, natuurlijk, hè.
2: Ja, dat is in de winkel staan, ja. En ze mag die nog content zijn dat ze werk heeft, hè.
0: Ja, het zal wel.
2: Ja, dat is waar, hè.
0: Dat is een feit.
2: Ja, en de mee.
0: En vroeger was het nog zondag en dat was dan nog minder. Hè. Dus was tot zondag tot 11:30 en tegen dat ze thuis was, dan was 12:00. En dan is je zondag ook bijna al voorbij.
2: Oh ja, dan is het ook ver voorbij, hè.
0: Ah, wel,
2: voilà. Oh ja, maar okay. Dat is dan nog van niks.
0: Nee, dan heb je er niks meer van, hè. Maar ja,
2: nee, er niks meer af.
0: Met een andere baas te komen is dat dan toch verbeterd.
2: Ja, maar dat verandert altijd, hè, Rudy.
0: Oké.
2: Moet er andere komen.
0: Ja, ik ga uw plaatje draaien, hè, dan.
2: Ja, van Jeremia.
0: Oké, we gaan ze
2: dank
0: op
2: u. Dank u wel, Rudy en Wendy. En nog een goede zaterdag.
0: Ja, ons Wendy hangt al aan het telefoon.
2: Ja, maar
0: dat heb ik gehoord. Oké, we gaan ze draaien, hè.
2: Ja, salukes, hè.
0: Ja, salukes. Ja, oké.
2: Dag.
0: Dag. Ja, en dan gaan we even kijken, want ik zie dat wij hier het nummertje... Ah ja, oké. Voilà. Dat is het aangevraagde nummertje van Jeremy Casalet. Sifflé sur la colline.

0: de enige echte Jeremy Casale, Siffler sur la colline. En voilà, wij hebben terug iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rudy.
0: Het is de Geert.
1: En goedemorgen, Wendy.
2: Goedemorgen.
0: Ja, want Wendy heeft niks gezegd. Hè. Ze zwijgt, hè, dat ze zweet. Hè.
2: Oh.
0: Ze heeft mij niet gezegd, dat is de Geert of zo. Dus.
1: Ja, ik was een beetje te laat voor de eerste te zijn.
0: Oké. Okay. De eerste zullen de laatste zijn, dat weet je toch, hè?
1: Voilà, en de laatste zullen de eerste zijn.
0: Voilà, dus.
2: En ik wou eerst dat je het liedje opzocht voordat je wist wie dat was, voilà.
0: Ja, wel, ja, kijk. Ja. Jongens, ik kan goed zwijgen, Geert.
1: Ja.
0: Ze bezorgt mij hier altijd verrassingen.
1: Maar ze doet dat goed.
0: Ja. Oké, Geert, zeg het maar.
1: Ja. Eerst en vooral de groetjes aan Viviane.
0: Ja.
1: Ook aan jullie natuurlijk.
0: Ja.
1: Aan Hilde, aan Yves, aan Marianne en Kelly.
0: Ja.
1: Ik heb Roosje al gehoord, dus ook aan Roosje. En Johan de Radioman, Tony en Nancy, Jeremy, die daar heel goed gezongen heeft.
0: Ja, zeker en vast.
1: Want ik heb hem bezig gezien in het stationnetje.
0: Ja.
1: In Boyschot en amai. Was goed.
0: Ja, inderdaad. Ik heb hem daar niet bezig gezien, maar ja, ik heb zijn plaat al tientallen keren gehoord, dus klinkt goed.
1: Ja, van Alexander en al.
0: Ja.
1: Dan ook aan Irene, die mag ik zeker niet vergeten.
0: Nee.
1: Dan ook aan Johan de Radioman.
0: Ja.
1: Aan Katrien en Erik, die ook binnenkort terugkomt, Katrien.
0: Ja, inderdaad, vanaf de 20e.
1: Ja, dan ook Danny de Groot.
0: Ja.
1: Wie hebben we dan nog? Ja, te veel om op te noemen.
0: Ja, inderdaad.
1: En alle mensen die aan het luisteren zijn en die nooit een plaatje krijgen, hè.
0: Ja.
1: En aan Frans natuurlijk, en aan zijn vrouw en Rudolf en Anja.
0: Ja.
1: Nou, want anders krijg ik onder mijn voeten van de Frans, hè.
0: Ja, het zal wel zijn. Ja, maar hij is nog stilletjes, want normaal gezien is de Frans ook snelle Frans, maar... Hè?
1: Ja.
0: Ik denk dat hij nog op zijn slip ligt.
1: Ja, ik ook.
0: Ja.
1: En straks kijken naar de voetbal terug.
0: Ja, zou kunnen.
1: Want Dijzoon heeft eigenlijk de rechten teruggegeven aan Telenet.
0: Ah, ja.
1: Ja, maar ik dacht het ook wel. Ik zeg, ja, dat gaat niet kunnen blijven, want de mensen reclameerden, hè.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja. Dus ja.
0: Ja, oké.
1: Dat was het.
0: Oké, dan gaan wij uw nummertje draaien, hè, Geert.
1: Ja, want ik vind dat een van de... Allee, ik ken veel liedjes van Claude François.
0: Ja.
1: Maar chanson populair is nog altijd...
0: Ja, is wel een goed nummertje, hè. Ja.
1: Ik zei het juist tegen Wendy, dan kunnen jullie de Huckleberg dansen in de studio.
0: Ah ja, dansen in de studio. Ah ja, als hij wil, hè.
1: Ja.
0: Ja, dat voor mij is dat goed.
1: Ja.
0: Als het maar een plakker is.
1: Ah ja, voilà.
0: Oké, prima. Oké, Geert, bedankt voor het bel.
1: Graag gedaan.
0: En
1: Sint-Jan ook.
0: Ja, en tot de volgende, zou ik zeggen. Hè.
1: Tot de volgende.
0: Morgen zijn we weer van 10 tot 12, dus ja.
1: En straks veel succes met de spaghetti, denk ik. En die daar iedereen de groetjes, hè.
0: Dank u wel. Oké, dat ga ik zeker en vast doen. Oké.
1: En laat het eens smaken.
0: Ja, dat zal wel zijn. Ik heb hem al eens geproefd, dus het is goed. Het zit goed.
1: Oké.
0: Okay.
1: Spaghetti is altijd goed, hè?
0: Ja, zeker en vast. Oké, Geert, bedankt voor het bellen.
1: Oké, tot later.
0: Tot later.
1: Dag.
0: En wij gaan het nummertje draaien dat onze Geert gevraagd heeft. Claude François en chanson populaire.

0: was het aangevraagde nummertje van onze heer Claude François en Chanson Populaire. En wij hebben nog een telefoontje gehad. En ja, natuurlijk. Ja,
1: ja,
0: weet,
1: ja, dat was eentje, alleen een telefoontje van Martin. En zij had graag de groetjes gedaan aan Godelieve, Milleke, Koen, Manske, aan mij, aan Rudy.
0: Dank u.
1: Aan Irene en alle mensen die geen platen krijgen. En ook aan alle DJ's van de radio. En ze had graag het liedje gehoord van Wiltura met Hemelsblauw.
0: Voilà, hier is het. Hemelsblauw, Wiltura.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris, Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
3: Radio Memory. Goedemorgen.
4: Vraag nu uw plaatje of verzoekje aan. U vraagt, wij draaien. Met Wendy en Rudy.
5: Voilà. We zijn er weer bij. De reclame is erdoor. En ja, wij hebben natuurlijk terug iemand aan de lijn. Maar het is iemand die enkel en alleen met u wil spreken.
6: Ja, inderdaad.
5: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Groetjes
7: vanuit mijn bad.
5: Ja, ik hoor het brubbel. Ah ja, het is waar. Je spreekt tegen mij. Ja, ja.
7: Dag Dudike.
5: Dag Hildeke.
6: Dag Hilde.
7: Alles goed.
6: Ja.
5: Yeah.
7: Ik heb hier nogal zitten bellen voor binnen te geraken. Man,
5: ja. Ja. Wij zijn natuurlijk bezig, hè. Dus dan is het altijd druk. Hè.
7: Ja, jong, het is al goed stof voor mij. ik wil een plaatje aanvragen, heel speciaal, voor de mooiste moederdag cadeau dat ik ooit gekregen heb. En dat was mijn dochter.
5: Ja, ja.
7: Op vrijdag 10 mei 1996 is zij geboren op een avond als het zondags moederdag was. En dat was direct een hele schone cadeau voor moederdag. Ik moet zeggen dat zij morgen jarig is. En wie dat kan tellen, die weet dat zij morgen 30 jaar wordt.
5: Ha, ik wil wisselen.
7: Ik maar niet voorbij gaan. Dat is nog super jong, maar toch al tram 3.
6: Dat is nog in de geur van haar leven. Hè.
5: Ik zou toch willen wisselen, zeg.
7: Ja, wel, ja, is ook wel willen. Maar ik wil haar gewoon zeggen van dat ik haar heel, heel graag zie. En ja, zij is mijn leven. Iedereen die mij kent, weet dat.
5: Ja.
7: Kelly is alles voor mij. En daarom heb ik ook dat plaatje gevraagd van Dana Winnet. Ik hou van jou.
5: Ja, oké. Okay.

0: helpen opeten. Ja, maar dat is ook helpen, hè.
1: Dat is ook helpen, hè. Ja, voilà. En iedereen die vandaag ook meehelpt, ze zeggen, vet al er een bier maar in, want het zal spannen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus.
0: Ja.
1: Het is oogst en vooral, het is vooral voor Kelly die morgen 30 jaar wordt.
0: Voilà.
1: En ondanks alles heeft zij daar gisteren gestaan en zal zij er vandaag ook de ganse dag staan. Dus chapeau voor dat kind op haar verjaardag.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
2: We staan maar eens proficiat, hè, van ons.
0: Ja, van ons.
1: Ah, dat kunt u wel zien vanavond, ja. Zeker, hè?
2: Ja, dat is waar.
0: Ja, we zullen ze inderdaad zien, hè. En ze zal ons misschien horen ook, hè.
1: Ja, ja, maar dat weet ik nu niet, want ze is heel druk bezig.
0: Ah, ja.
1: En ze ging deze morgen met haar manicure, dus ik weet niet of dat ze gaat luisteren of niet. Dus.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, prima.
1: Goed.
0: Oké. Okay.
1: Voilà. En een heel schoon plaatje, hè. Ik ga van jou, van Tana winnen.
0: Oké, okay, prima.
1: En nog veel succes met jullie programma, jullie doen dat heel goed.
0: Ah, dat is tof om te horen. Dank u wel, mevrouw, om te bellen.
1: Oh, ja. Graag gedaan. En blijven ballen en mensen, geeft die twee krakken daar maar een beetje werken.
0: Ja, maar dat doen ze toch altijd, hè.
1: Ja, het is dat, hè.
0: Okay. Maar
2: ons Frans voilà. Krijgt niet goed.
0: Ja, dag Hilde. Tot straks.
1: Dag.
0: Tot straks.
1: Dag.
0: Dag. Ja. Voilà, en wij gaan het nummertje draaien voor Kelly. Eentje van Tana Winner en Ik hou van jou. En dan weten we dat ze van haar dochter houdt en haar dochter van haar ook. Ik hou

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa, die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: Vraag nu uw plaatje of verzoekje aan. U vraagt, wij draaien. Met Wendy en Rudy.
6: Voilà, en dat hebben we al enkele gedaan weer. Hè? Want we hebben weer twee bellers op de lijn.
7: Ja, klopt.
6: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Vivian.
8: Goedemorgen.
6: Ja, je bent ook al wakker.
8: Ja, ik ben al wakker.
6: Of de Geert heeft u wakker gemaakt.
8: Nee, ik ben zelf opgestaan.
6: Ah, hij doet dat niet.
8: Soms wel, soms niet.
6: Ah, oké. Okay. Ja, dat is uit liefde, hè? Dat men dat doet.
8: Ja, dat is waar.
6: Ja, als je je partner laat slapen, ja, kan er maar deugd van hebben, zeggen we.
8: Dat is waar.
6: Voilà. Jij wou een plaatje aanvragen?
8: Ja, van Sam Segers. Jij hebt mij gelukkig gemaakt. Maar ik ga eerst de groetjes doen.
6: Ja, doe maar, ja.
8: Aan Kevin een gelukkige verjaardag al.
6: Ja.
8: En aan Geert, aan jullie en aan het hele Memory Team en aan alle luisteraars die aan het luisteren zijn. Want ze zijn een beetje te veel om op te noemen. Maar ze weten wel wie ik bedoel.
6: Ja.
8: Ze weten wel wie ik bedoel. Dus aan iedereen dat luistert en aan jullie ook, hè.
7: Dank u.
6: Ja, dank u.
8: Dat is gemakkelijk van allemaal.
7: Ja. Niemand vergeet.
8: Dat weet ik niemand niet.
7: Ja.
8: Dus.
6: Oké. Okay.
8: Dus straks de voetbal.
6: Ja, straks de voetbal. Ja, is het waar?
8: Ja.
6: Allee, ja. Ja, ik volg het zo niet op, maar dat is meer heel daar een trend, hè, de voetbal. Hè.
8: Ja.
6: Bij mij zijn het snelle motoren. Hè, dat...
8: Oh ja, dat is ook mooi.
6: Rubber, dat is iets mooi voor mij. Benzine, rubber, wat weet ik allemaal, dat is allemaal voor mij.
8: Ja, dat is wel mooi.
6: Ja, wel ja. Zo heeft iedereen zo'n beetje zijn ding, hè?
8: Natuurlijk. Ja. Dat is waar.
6: Oké.
8: Dat is een fijne zaterdag, ik niet van Tommeke.
6: Ja, fijne zaterdag. En we gaan straks uw plaatje draaien, want wij hebben...
8: En geniet van de spaghetti.
6: Ah ja, dat gaan we zeker en vast doen, hè.
8: Dat is waar.
6: Oké, dankjewel Vivian voor bel.
8: Ja. Graag gedaan.
6: Dag.
7: Dag Vivian.
8: Tada.
6: En wij hebben nog iemand op lijn 2. Goedemorgen.
9: Dag Rudy, dag Wendy.
7: Goedemorgen.
6: Zeg
9: Rudy.
6: Wendy Ken.
9: Ik ben jullie niet,
6: hè. Hela, wat is dat hier allemaal, Wendy Ken? Hela.
7: Ze zijn weer al jaloers.
6: Ik vind dat ze gegroeid is.
9: Ja, hè.
6: Maar dat is ook omdat daar een stoel hoger staat, ja, hè.
7: Ah. Ik ben wat hoger gezet dat Rudy goed in de oog kan houden.
6: Ja, voilà, zie. Maar begin dan.
9: Wendy, die hebben een mooie stem, maar dat wel.
6: Ja.
7: Dank
6: ja.
7: U.
9: Een mooie zoete stem, zo, ja.
6: Ja, niet te veel stoeven, hè? Of ze is hier elke week. Hè?
9: Ja, maar dat mag elke week aan.
7: Maar ja, je hebt er straks de vraag gesteld, hè, wat dat bij mij zou mooi vinden.
6: Ah ja,
7: want
6: ja, dat
7: van
6: ook.
7: Van Irene
6: ja.
7: Heb je gesproken, dus ja, nu dat hem iets zegt.
6: Dat is de lach en bij juist te stemmen.
7: Is niet goed?
6: Ja.
9: En ik heb er zeker gehoord naar juist.
6: Zeg dat?
9: Ik heb er juist zeker nog gehoord.
7: Ja, Hilde heeft ook gebeld.
6: Ah ja, die heeft gebeld, ja. Ja, van in haar bad, zeg.
7: Ja.
9: Ja, zo hoort dat was, hè.
6: Nu heb je geen geluk, hè?
9: Nee, hè.
6: Ah, ja.
9: Misschien dat je straks wel horen.
6: Ja, straks zal je ze wel horen, hè.
9: Ja.
6: Maar straks...
9: Of misschien eens voelen, hè.
6: Voelen. Ah, ja.
9: Ik kan het zien, hè. Rudy, ik ben geveiligd. Ik mag voelen is het beste bij ons.
6: Ja, ja, ja, dat is een voordeel. Ja, ja.
9: Ah, ja. Ja,
6: maar dat is een groot voordeel. Hè?
9: Alle vrouwen die vriendinnen van in ons kamer heen en ze voelt maar eens. Ze zei, ja, maar ik voel serieus. Hè.
6: Ja, ja, ja.
9: Dus.
6: Je moet van alles zeker zijn als je voelt. Niet oppervlakkig, je moet van alles zeker zijn. Hè.
9: Ja, want ik mag in de bumpers gaan.
6: Alle
9: Jij ja. Ging wel samen. Of de rand kan eens verkeerd uitschuiven, dat kan wel eens gebeuren.
6: Ja, allee. Ja.
9: Kan het niet aan doen, hè.
6: Je hebt het niet meer onder controle, hè.
9: Nee, dat is waar. We wijken uit.
6: Ja, het zal wel zijn.
9: Ja. Ik ga de groetjes doen.
6: Ja, allee, ja. Ik dacht het juist. Ja. Ja, dank u.
9: Aan Vilke, aan Kelly. Ik zal zeggen, Kelly morgen al een verjaardag. En aan Yves, aan Marianneke, aan Gijf en Viv, aan Tony Nancy, aan mijn broer Dolf en Anja, aan Anneke.
6: Ja.
9: Aan Jan de Radioman.
6: Ja.
9: En Rauske. En dan Tony de Grote.
6: Ja.
9: Aan Katrien en haar man, Erik. Waar is dat? Erik, hoor.
6: Erik, ja.
9: Erik, ja. Ja. En ik zou zeggen aan... Ah, een Jeremy, dat mag ik ook niet vergeten.
6: Ja, nee.
9: Van alle luisteraars en medewerkers en alle DJ's van Radio Memory.
6: Oké.
9: Okay. Dat zal ik ze allemaal goed hebben, hè.
6: Ik denk het zo een beetje, hè.
9: Ja.
6: De bijzonderste, toch, hè.
9: Ja. En dan straks zal ik ze wel iemand tegenkomen die me kent, hè.
6: Ja. Ik zal straks zo eens tegen je poot van je stoel komen,
9: Dat is goed, doe maar.
6: Een stamp geven tegen u, of een stoot, zoals dan we dat moeten zeggen. Hè.
9: En als Wendy komt, die mag op een schootkamer zitten.
7: Ah ja.
6: Ja, maar ik weet niet om wat duur dat die gaat komen. Ik denk dat die laat komt. Dat is een laatbloeier.
7: Ja, ik weet het nog niet juist om welk uur dat gaat.
6: Ja, ik weet het niet juist.
9: Ben ik er weg, weet je wel,
6: ja. En Irene, die komt maar, dat zal... 7 uur denk ik ongeveer. 6:30 of zoiets, ja.
9: Ja. Ja. Als je verder trekt, dan moet ik vertrekken, hè. Dat is waar, hè.
6: Ja.
9: En morgen rijd je motocross, maar dat kijk je misschien in of motocross.
6: Ik volg het niet speciaal op, nee.
9: Nee, alleen Formule 1,
6: ja. Ja, Formule 1 voorlopig, ja.
9: En de snelheidmotoren met de motos?
6: Maar met de motto's, maar ja,
9: ja
6: maar het is, ja, ik wil mij niet op alles toeleggen. Zo. Ja,
9: nee.
6: Ja, ik loop van kleins af aan, ik dacht dat ik 1 jaar of 8 ben, loop ik tussen de auto's, de motoren. En,
9: ja,
6: dat zit er een klein beetje in. Hè.
9: Ja.
6: Dat zit erin gebakken, dat is, ja. Ja. Als er maar power achter zit, hè. Ja, maar motocross zou ik ook kijken, maar door den duur volgt je te veel op.
9: Ja, ik volg het allemaal wel, hè.
6: Ja, natuurlijk, ja. Ik heb natuurlijk...
9: Ik moet want te zien kan ze niet zien, dus ik moet het daar wat zijn.
6: Ja, ik heb natuurlijk nog een andere hobby, hè. Ja, ik ben ook radioamateur en zo, dus ja.
9: Ja.
6: We kunnen niet alles willen, hè.
9: Oké, dan zal ik jullie straks wel zien of hoor, ja.
6: Ja, zeker en vast. Oké.
9: Oké, Rudy. Dag, Rudy. Dag, Wendy.
6: Bedankt voor het bellen. En we draaien uw plaatje straks. Ik denk dat het zal na de uurwisseling zijn. Dus.
9: Oké, dat is goed.
6: Zee? Want we moeten eerst nog een ander draaien. Oké.
9: Ja, begraven. Oké.
6: Bedankt, Fransken, voor te bellen. Dag.
9: Dag, Frans.
6: Dag, Frans. Wij moesten nog het nummertje draaien voor ons Vivianne. Salem Segers. En jij hebt me gelukkig gemaakt.
4: Jij hebt mij gelukkig

0: zijn nu al 6 gevallen bevestigd van het hantavirus op het cruiseschip Hondius. De 6e patiënt is een Duitse vrouw die vorige week overleed. Ook zij was besmet met de Andes-variant, die is overdraagbaar tussen mensen. Maar het risico voor een wereldwijde besmetting blijft laag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: Er zijn 8 cases, including confirmed and suspected, and 3 people have unfortunately died in this outbreak. The risk to the public remains low, but we're following that, reassessing that.
0: Het cruiseschip meert morgen aan op Tenerife met ook 2 Belgen, maar zij hebben geen symptomen. In Antwerpen is het gisteravond een tijd lang onrustig geweest, in de buurt van waar een dodelijke steekpartij is geweest, donderdagnacht. In dat onderzoek heeft de politie enkele verdachten opgepakt, maar de gemoederen laaiden hoog op. Een paar 100 mensen kwamen op straat, maar niemand raakte gewond. Ons land gaat een groot aantal Amerikaanse raketten kopen voor zowel de F-35 gevechtsvliegtuigen als voor onze luchtafweer. Voor meer dan 3 miljard euro, schrijft de Tijd. Die grote bestelling moet helpen om een productielijn van een Amerikaans defensiebedrijf naar ons land te halen en dus jobs te creëren. De Universiteit Gent en de pro-Palestijnse actievoerders gaan maandag in overleg. Gisteravond kon een vergadering van de Raad van Bestuur van de UGent niet doorgaan door een protestactie aan het UvO-gebouw. De actievoerders eisen dat de universiteit elke samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. De UGent benadrukt dat ze al bezig is met de samenwerkingen af te bouwen. De Zelzate-tunnel is volledig dicht in beide richtingen, nog tot maandagochtend. Er zijn werken aan de in- en uitgangen van de tunnel. Het verkeer moet omrijden via de E17 en de E40. In het voetbal is Standaard voorlopig leider in play-off 2. Het won thuis met 2-1 van de laatste in de stand, OH Leuven, en springt zo over Genk naar de eerste plaats. Racing Genk speelt morgen nog tegen Westerlo, dat heeft evenveel punten. Een zonnige zaterdag met wat wolken en 18 tot 21 graden. Ook morgen is nog zonnig, maar er komt bewolking aan met in het oosten zelfs kans op onweer. Na het weekend wisselvallig en frisser.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
4: Kleine vogel, ga maar zweven.
3: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
5: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop 25 euro. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
6: Ik zie

0: Dit was onze nieuwe hitschijf van de week, de Romeo's. En natuurlijk moesten wij nog een nummertje draaien van onze Elvis Presley voor...
1: De Fransken, hè.
0: Voor onze Frans, hè, voilà. Deze komt er dan ook aan.

0: prachtig nummertje van Umberto Tozzi en Raf en Gente di Mare. Ja, en...
1: Ja, wij hadden Celeste aan de lijn en ze wou de groeten doen, dus aan Rudy en Irene.
0: Ja, dank u wel, Celeste.
1: En ze had graag het liedje gehoord van Ed Sheeran, Perfect.
0: Voilà, en wij gaan dat direct draaien.
1: Perfect. Ja.

0: En voor ons Celeste willen wij natuurlijk alleen het perfecte. Ed Sheeran. En perfect aangevraagd door Celeste. En dan had jij nog iets.
1: Ja, Martin heeft gebeld. Zij heeft gevraagd om het liedje te horen van Eddie Walli. Als Mart Kramer ben ik geboren.
0: Voilà, we gaan de Mart Kramer in hem loslaten. Eddie Walli. En als Mart Kramer ben ik geboren.

0: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
1: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottegem.
0: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
1: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
0: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
1: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
0: U komt toch ook?
2: Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten. Zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.
7: Vraag nu uw plaatje of verzoekje aan. U vraagt, wij draaien. Met Wendy en Rudy.

0: eentje dat door jou gekozen is, hè, Wendy?
1: Ja, het was lang geleden dat ik dat gehoord had.
0: Ja. LP en Lost on You. Tot de laatste noot.
1: Ja.
0: Ja. Ja, en je hoort het, hè. Als je dit hoort, dan hebben wij iemand aan de lijn. Hallo!
2: Dag, Rudik, en goeiemorgen.
0: Dag, Kevin.
1: Hallo.
2: Dag, Wendy, hallo.
1: Ja, hallo.
2: Hallo. ik ben er weer bij, Rudy, uiteraard. Ik ben er weer bij.
0: Ja, ja, natuurlijk. Hè. En ik had het gezegd tegen Wendy, hè. Kwart na 11, 11:30. Die had ik Kevin al nu maar klaar, hè. Voilà, kijk.
1: Klok vast.
2: De Kevin, inderdaad.
0: Ja, voilà, zie je. Ik weet dat.
2: Ik ben blij dat je de plaats gevonden hebt, Rudy. Ik ben blij dat je de plaats gevonden hebt.
0: Ja, maar ik vind alles, hè, Kevin. Maar het ene duurt een beetje langer dan het andere, hè.
2: Ik zou iets kunnen zeggen op mijn zeggen.
0: Ja, ik denk dat ik het kan eraan, dat ik niet zo'n snelle ben, zeker.
2: Ja, doe het.
0: Ah, ja, ik dacht dat al. Ja.
2: De mens wordt al wat ouder, dat wordt wat trager, dat is geen probleem.
0: Ja, maar ik versnel mijn ouderdom, zeg.
1: En anders, ja, ga ik hem een beetje op, hè.
0: Ja. Voilà, zie je het?
2: Dat is een goed plan. Dat is een goed plan.
0: Ja, maar zo ga ik hier geen 100 jaar worden.
1: Maar ja, teamwork makes the dream work, hè.
0: Ah, ja.
2: Ja, inderdaad. Ja. Hey, Rudy.
0: Ja?
2: Ik had graag een plaat aangevraagd.
0: Is dat waar?
2: Ja. Want daarvoor bel ik eigenlijk.
0: Ja.
2: Om een plaat aan te vragen.
0: Oh, wat is er gedacht?
2: Dat had ik gedacht. ik heb alleen maar goede ideeën.
0: Ja.
2: Dus ik had graag een plaat aangevraagd. Voor uiteraard.
0: Ja.
2: Mijn tante, mijn onkel en mijn nicht uiteraard.
0: Ja.
2: Voor Katrien en Ambre, uiteraard.
0: Ja.
2: En ook nog voor... ook nog voor de grote baas, maar ik ben even de naam.
0: Voor de Erik, wilde zeggen.
2: Nee, voor de grote baas, hè.
0: Ah, die met de lange broek aan. Oh. Ilde, wil je zeggen.
2: Ja. Dus ja, voor Ilde Branin. Ik was die potverdorie even kwijt, zeg.
0: Ja.
2: Zie toch. Dus voor Ilde Branin, uiteraard.
0: Ja.
2: Voor Uri, die uiteraard.
0: Dank u.
2: En voor Wendy, uiteraard.
1: Dank u.
2: Ook nog voor Jeremy Cavalé, die kende wel zeker.
0: Ah wel, ik heb die gisteravond nog gezien, wilde dat geloven?
2: Ja. En zag er goed uit.
0: Ja, absoluut. Mager en gezond.
2: Ja, inderdaad.
0: Voilà.
2: En ook nog, ik kan er mij altijd voorstellen, ja. Dus ook nog voor Rudolf Stevens, uiteraard.
0: Ja.
2: Want als je die twee niet vernoemt, als je de ene vernoemt, moet je de ander ook vernoemen.
0: Maar waar dat die Rudolf zit, dat weet ik niet. Ik heb hem nog niet gehoord. Hè.
1: Nee.
0: Ik denk dat hij nog in zijn bed ligt.
2: Waarschijnlijk, dat merk ik niet. Dus voor Rudolf Stevens en voor... Maar ook nog voor Tony van Bever en Nancy, uiteraard.
0: Ja.
2: En dan ook nog... Katrien en Ambra had ik al gezegd, zeker?
0: Ja.
2: Oké. Okay. Mensen kunnen ons ook beluisteren, uiteraard. Ze kunnen ook onze app gaan downloaden, uiteraard.
0: Ja.
2: En dan kunnen ze, als ze willen, kunnen ze ook... kunnen ze dus plaat aanvragen via die net, uiteraard. En dan komt dat uiteraard ook bij jou terecht, eigenlijk.
0: Ja, dat zou moeten, maar de app wordt tegenwoordig weinig gebruikt hier. Ze bellen allemaal, hè.
2: Ah, inderdaad.
0: Weet jij niet hoe dat komt, Kevin?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Dat is allemaal voor Wendy toren en voor mijn vrouw toren en zo.
1: Ja. En op de radio te komen.
0: En daarom willen ze altijd bellen, hè.
2: Ja, inderdaad. Ja,
1: dat is leuker, hè. Dan horen wij iemand, hè.
0: Ja, voilà.
2: Ja, inderdaad. En misschien moeten we ook eens een plaat aanvragen voor... Roept die Rozeken of zo?
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Ja, dus ik moet daar ook in de plaats voor aanvragen en ook voor haar.
0: Ja.
2: En we kunnen ons ook bekijken natuurlijk, hè, Rudy.
0: Ja.
2: Ook via onze app kunnen we ons bekijken.

0: En wanneer ik een plaat aanvragen. Dus ik zou zeggen, allemaal bellen nog van je.
1: Ja, allemaal. Ja.
2: Nog een half uur.
1: Nog 25 minuten, Kevin. Ja.
0: Oké, kijk gedaan. Ik ben graag volgende week terug bij in een nieuwe aflevering. Hoe noem je eigenlijk het programma, Rudy?
1: U vraagt, wij draaien.
0: Ah ja, oké. Dus ik ben graag volgende week terug bij wij vragen en wij draaien. Mijn naam is Kevin en dit is Marjanneke Rosenberg op Radio Memory uiteraard.
1: Voilà, hier is ze. Bedankt, Kevin.
0: Ik zou zeggen, blijf luisteren uiteraard.
1: Absoluut. Tot de volgende.
2: Dag, Kevin.

0: En dit was aangevraagd door onze Kevin, Marianne Rosenberg en ik ben Widu. En wij hebben natuurlijk toch terug weer een beller op de lijn. Hallo!
1: Hallo!
2: Hallo, hallo, hallo!
0: Ah, wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo!
2: Het is Stevens van Casale.
1: Onze tiende beller vandaag, zeg.
0: Ja.
2: Goed, hè?
0: Ja, laat ze maar komen, hè.
2: Laat ze maar komen, hè. Dus,
0: vroeger zei ze dat, laat maar komen, Grietje.
2: Ja, laat maar komen, vriendje, ja.
0: Grietje.
2: Ah, Grietje.
0: Ja, heb je dat nooit niet geweten? Dat programma Hoger Lager.
2: Ah, ja, met dingetje, met kapje ook.
0: Ja.
2: Ja, dat was een populair programma, hè, maat.
0: Voilà. En dat was, laat maar komen, hè, Grietje. Als er een

0: Hobbelsteen naar beneden moest komen, hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, voilà. Je ziet,
1: ja, hè. Ja, man, wat pure nostalgie. Men... Wat nu naar boven.
0: Ja, ja, inderdaad. Mijn memories, hè.
1: Ja, ja, ja, voilà. Het is erom. Zeg, wat een prachtig weer vandaag, joh.
0: Ja. Dat is geslaagd, hè. Dat is omdat het eetfestijn is vandaag. Hè?
1: Het eetfestijn, voilà. De mensen kunnen allemaal een goede krok komen eten of een spaghetti, dus...
0: Maar ik vind, Rudolf, het plaatje dat je aanvraagt, vind ik toch wel een beetje raar.
1: Ja?
0: Want je zegt, ik neem vandaag de trein, maar de trein stopt daar niet aan het eetfestijn.
1: De trein stopt daar niet, maar ik vind dat een zeer mooi nummertje van Anneke Christie.
0: Ja, ik wist het wel.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is
1: ja,
0: een
1: ja.
0: heel mooi dat, nummer, ja.
1: Het is een dame, dus... want ik heb ooit in de tijd... ik zeg het ook... Ik heb pech gehad dat er komt. En Anneke zeker. Dat Anneke spijtig nog zo vroeg overleden is. Maar dat waren de eerste contacten. Ik werd op een zondag namiddag, dat weet ik nog heel goed, opgebeld. En ik had Anne Christie aan de lijn. En ik stond eigenlijk een beetje perplex aan de grond, ja, vastgenageld. En die belde mij op en die zei tegen mij, kijk Rudolf, zou je met mij een duet willen opnemen?
0: Ah, ja.
2: Voilà.
1: Ja, ja. En wij zouden dus een duetje op... Ik had ze vooraf al eens een paar keren gezien gehad bij een andere collega, bij Daniela, dus Patty de Vic van vroeger. Hè, dus.
0: Ja, ja.
1: Maar ik had dat toch nooit verwacht, dus ik had dat in haar wel eens gezegd, zo gekend dat tussen pot en pint, zoals ze zeggen, van ja. Oh, dat zou ik eens ontzettend graag doen. Ik had daar nooit een reactie op verwacht. Maar ja, die belde toch eens een keertje, maar dan is het spijtige nieuws, het verdikt gevallen, is Anneke ziek geworden en... Ja. Is daar niet meer over gesproken geweest.
0: Ja, ja.
1: Maar anders had ik een duet gehad met Anne Christie.
0: Ja, ik zou het ook niet weigeren, in elk geval.
2: Ja, speciaal.
1: Nee, want ja. Dat is een man. Ik heb die in mijn leven een paar keer live gezien, maar dat was een klein madammeke, maar dat kwam iets uit.
0: Ja, ja, ja. Zat een grote klankkast.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, dat is
1: en ze
0: zo.
1: Zong dan echt a cappello, gewoon zonder
0: ja.
1: muziek.
0: Ja.
1: Ze zong de nummers van de Beatles en zo. Echt, uw haren kwam recht omhoog. Hè.
0: Ja, ja.
1: Ja, die dame kon zingen, zeg maar, ja.
0: Ja.
1: Het is veel te vroeg aan ons ontvallen. Hè. Dus,
0: dat is
1: dat
0: een
1: is ook
0: feit.
1: Al van, ja. van 84 al.
0: Ja, de goeie, ja, ja, ja. Zoals, hoe noemt ze daar nu weer? Ik kan op haar naam niet komen... is ook ja, vroeg van ons heen gegaan.
2: Jasmin,
0: ja.
1: Ja, Jasmintje, ook een heel... En dan in Nederland, Rita Hovink was
0: van Jasmin had ik ook nog graag zoveel gehoord.
1: Ik had heel veel gehoord, maar ja, ja Jasmintje, ja. We weten natuurlijk niet hoe of waarom, maar Jasmintje heeft voor dat lot dat ze overleden is, heeft ze zelf gekozen. Hè, dus.
0: Ja, ja, natuurlijk, tuurlijk. Ja.
1: Snapte bij Anne Christie
0: feit, ja.
1: En bij Rita Hovink was het eigenlijk de dingen. Dus is spijtig door ziekte, ja. Door kanker.
0: Ja.
1: Dus,
0: hè,
1: dus.
0: Hebben geen keus gehad, hè. Ja. Ja.
1: Die mensen hebben geen keus gehad, hè.
0: Dat is een feit.
1: Maar goed, vriend, wij gaan groetjes overmaken. Dat doe ik aan jou en aan Wendyke daar in de studio.
2: Dank u
0: wel.
1: Ik doe dat aan de ganse ploeg van Radio Memory. Zo kan ik niemand niet vergeten.
0: Ja.
1: En we doen de groeten natuurlijk ook aan onze Kevin. Hè, want hij weet altijd goede plaatjes uit te kiezen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar het is nog goed. Ja, ja, ja, ja, hij doet dat goed. Onze Kevin dus. Ja. En voilà.
0: Hij komt er laat mee op de proppen, Rudolf. Maar hij staat er altijd, hè, met zijn platen.
1: Ja, ja, ja, ja, absoluut. Ja, hij heeft een goede keuze van muziek. Echt waar, dat mag gezegd worden.
0: Dat is waar.
1: En dan ons Franske, mijn broer heeft ook al gebeld, dus we hebben gehoord de groeten aan Vivian en aan Geert. Ook aan ons Rozeke. Anneke mag ik niet vergeten, dus... en dan Daniel, onze collega, dus, want was ik gisteren vergeten, dus straks word ik op mijn vinger getikt. Bij deze is dat recht gezet.
0: Ja.
1: En mijn kameraad, de Jeremy dus. En verder doe ik de groeten aan iedereen. Wens ik een prachtige zomerse dag toe. Want geniet ervan, want volgende week zou het een pak minder zijn.
0: Ja, ja, ja. Naar het schijnt.
1: En dan straks komen we naar het eetfestijn van de radio. Dus ik hoop daar heel veel mensen te zien. Dus, en wij hebben een leuk plaatje gekozen, zoals ik zeg, van Anneke Christie. Ik neem vandaag de trein.
0: Voilà. Dan gaan wij die. Ja.
1: Voilà. En we horen op de achtergrond de prachtige muziek van Bert Kemfert, hè?
0: Ja, inderdaad, hè. Dat is voor u op uw gemak te stellen, hè, Rudolf?
1: Ah, voilà, het is erom. En ik zou zeggen, voor de mensen die willen meegenieten, straks ben ik er ook samen met mijn vrouwke, dus ja. Zijn we er met ons programma Mengelmoes en uiteraard ook met Onder Rodeken. En Rudy, natuurlijk mogen we dat niet vergeten. Even de mannen, ik draai straks ook al een paar plaatjes, maar we mogen zeker de moeders niet vergeten, want morgen is het moederdag.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus, maar dan kunnen we morgen een plaatje voor aanvragen, hè?
0: Ja, voilà. Dat kan je nog bij Hilde en Tony, hè?
1: Voilà. Morgen gaan we... Ik draai straks al een plaatje voor alle luisterende moeders in mijn mengelmoes.
0: Ja, want anders draai ik hier allemaal dat plaat en hebben ze morgen geen werk meer, hè?
1: Voilà, het is erom. We gaan dat voor morgen laten. Dus
0: als
1: de mensen morgen maar vele leuke moederplaatjes aanvragen, dan hebben ze nu tijd om in het archief te kijken van... Oh, dat is ooit bezongen geweest, dus voilà.
0: Ja, oké.
1: Maar dat is goed, maatje. Ik ga mee verder genieten van de muziek.
0: Oké, prima.
1: En wij zien elkaar straks. Wendieke?
0: Ja. Misschien zie je haar straks ook, of ja, ik weet het.
2: Ze zien afhankelijk, ja. Dat je daar gaat zijn, hè.
0: Ja. De Rudolf komt waarschijnlijk tegen dat het ver 4 uur of zoiets. Of
2: 4 uur begint
1: na 4 uur. Ja.
0: Dat zou kunnen dat tegen dan Wendy daar ook is.
2: Ja.
0: Tenzij dat ze misschien straks meegaat, dat weet ik niet.
1: Dus voilà. En ik heb gehoord dat Franske al graag zou hebben dat Wendy op zijn schoot gaat zitten.
0: Ja.
2: Zo'n verzoekje misschien.
1: Hij zal denken dat Hilde niet meeluistert, hè.
0: Ja, pas op. Ze zijn op de baan, maar die luisteren mee via... Via de GSM en zo.
1: Hij begint Frank te worden, hè. Dus hij zijn al de vrouwen op zijn schoot. Ja.
0: Mijn vrouw heeft een mooie lach. Wendy heeft een mooie stijl op de schoot zitten.
1: Ja.
0: Het is wel een sloeper, hè.
1: Ja, maar weet je wat dat is? Dus hij heeft een hele grote mond, maar er is geen gevaar. Nee.
0: Hij bijt nog niet.
1: Wees maar gerust. Dan mag Wendy naar een bloter op zijn schoot komen zitten. Dat wordt hem alleen maar zo rood als een antamat is.
2: Maar dat gaat niet gebeuren, ze.
1: Nee. Maar ik bedoel, als je straks op deze schoot zou zitten wat de zwanzer, dat slaagt hem zo rood uit als iets. Dus dat moeten we maar eens doen.
2: Dat is gemakkelijker, om iets te zeggen.
1: Ja, voilà. Maar dat is goed. Abel, Wendy, en ik hoop dat we elkaar straks eens zien.
0: Oké.
1: Goed.
0: Rudolf, Motje,
1: tot straks.
0: Ja, bedankt voor bellen, hè.
1: Oké,
0: hopelijk tot straks. Dag.
1: Dag.
0: Voilà, en wij gaan natuurlijk deze prachtpraat draaien van Ann Christie. En ik neem vandaag de trein. Ja, het is een keuze van de Rudolf.
2: Ja.
0: Dat hij de trein neemt.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemorgen.
6: Vraag nu uw plaatje of verzoekje aan. U vraagt, wij draaien. Met Wendy en Rudy.

0: Love you.
1: Is het waar?
0: Ja, zie, voilà. Ze zeggen het hoor.
1: Dat was Robbie Williams en Nicole Kidman met Something Stupid.
0: En dit is natuurlijk onze Dilbekenaar. Ja, wie dat hem niet kent, Berre. En Say My Name. My
1: Name. Rudy.
0: Ja, voilà.
2: Saw you laughing with someone else. I was trying to convince myself I don't hate.

0: Als ik hier kijk naar het uurwerk, zie ik nog een minuut en een half of zoiets. Dus wij moeten afscheid nemen. Dit is Berre en Say My Name. Natuurlijk, na ons hebben we nog van 12 tot 1 onze Mark Huilenbroek met Showtime. Dan onze Jan Verhoeven. En onze Tony van Beveren van 2 tot 4. En dan Rudolf Stevens van 4 tot... Van 4 tot 5. Anja Verrijken, die is er van 5 tot 6. En dan van 6 tot 8 Christian Brison. Wij kunnen alleen maar zeggen...
1: Tot de volgende keer, hè.
0: Ik zeg tot morgen van 12 tot 2. Bye-bye.
1: Dag.

0: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte licht gewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: En
4: 3, 2, 1.
6: Here comes the music.
5: Hey Mark Hallebroek.
7: Showtime.
8: Are you ready?
9: I'm ready.

aflevering van Showtime. En u vraagt zich meteen af, ja, is er weer een geïnterviewde? Ja hoor, vandaag gaan we heel ver weg terug in de tijd. Ik bedoel, voor mijzelf is het ooit mijn allereerste interview in het buitenland geweest. Ik mocht van de radiobaas toen naar Londen sporen. Dat is onder de Noordzee en dergelijke. Maar dat is in de jaren 90 geweest. En ik mocht een babbeltje gaan slaan met die van Snap. Ja, dat zijn eigenlijk twee producers en een zangeresje. Maar daarover straks meer, uiteraard. Ik heb dadelijk ook nog wat bizar nieuws rond Dire Straits. Want wist je dat deze Walk of Life haast misschien bijna nooit op plaat was verschenen? Daar is een verhaal rond. Maar goed, eerst even genieten van deze Dire Straits.

Ja, The Walk of Life, de opnames van Brothers in Arms, zaten er in februari 1985 helemaal op. Terwijl Knopfler en Dorsman de nummers aan het mixen waren, komt de manager van hen binnen, Eddie Bricknell. Die kwam luisteren naar het resultaat van het harde werk. Knopfler die liet een nummer horen waarvan hij dacht dat het een goed B-kantje zou zijn voor een van de singles van het geplande album. En dat nummer blijkt dus, ja, Walk of Life te zijn. Bricknell hoort meteen dat het nummer een hit is, in spe tenminste, en eist dat het liedje wordt toegevoegd aan de dan al bijna voltooide LP. Dorsman vindt Walk of Life maar niemendalletje en voelt er niks voor, al scharen de andere bandleden zich al vrij snel achter het oordeel van hun manager. Gelukkig maar, die manager van de band blijkt gelijk te krijgen, want Walk of Life verschijnt als derde single van het album en groeit uit tot een van de grootste hits van Dire Straits.

Disco Bar Banana vind ik origineel, dat wel. Detox Danny, gebracht door Flip Cavalier Solo. Het is tijd voor wat filmmuziek. Namelijk muziek uit de film Goat. Het gaat over een kleine geit met grote ambities. Die kleine geit krijgt de uitzonderlijke kans om mee te doen met de profs in de Roar-competitie. Dat is een ruwe, gemengde balsport waar de snelste en stoerste dieren ter wereld in te zien zijn. Dus ook onze kleine geit. Muziek daaruit wordt gebracht door deze Jelly Roll. Het is een beetje stoeven op zichzelf, want hij is toch de beste, of niet soms. Hier is I'm Good.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de lastwerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn lastwerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielastwerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website lastwerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory app.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app. Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Goedemiddag.
9: Here comes the music.
10: Hey, mama.

hoorde dit uur uit de jaren 60. Johnny Tillotson met Powertree in Motion. Tijd voor een soort van, zeg maar, Forgotten 45. Ken je Barclay James Harvest? De man tapt uit hetzelfde vaatje als pakweg Jess of Emerson, Lake & Palmer. Het is dus vooral een albumgroep en de band brengt slechts sporadisch singles uit. De band ontstond in 1966 al, wanneer ze een platencontract bij het Harvest platenlabel krijgen. Omdat ze geen deftige groepsnaam konden bedenken, konden ze enkele willekeurige namen combineren met hun platenfirma, Barclay James Harvest dus. Titles is in januari 1975 hun grootste hit van Barclay James Harvest. De melodie, beste vrienden, is gebaseerd op een traditional en de tekst die bestaat uit bijna hoofdzakelijk Beatles-titels. Yesterday komt erin voor, ook Let It Be, en we beginnen zelfs met The Long and Winding Road. Ik hoop dat je nog meer teksten en titels kan herkennen van de Beatles. Dit is Barclay James Harvest.

0: jaren 70, hè? Barclay James Harvest, een song met alleen maar Beatles-titels als Yesterday, Let It Be, Let It Madonna. Wat zat er ook bij? Something zat erbij en dat begon met The Long and Winding Road. Oké, onze babbeltje voor vandaag, dat gaat met Snap. Nu, Snap is niet echt een groep. Snap was gewoon twee producers die regelmatig eens een zangeres inhuurden. De producers heten Michael en Luca, ze komen uit Duitsland en beseffen zij wel in hoeveel landen ze populair zijn geweest?
1: The exact number I don't think I know, but I would say internationally speaking almost every country that's got the possibility of playing back tapes, CD's and records.
2: Ja, overal waar ze muziek kunnen weergeven dus, kennen ze wel Snap. The Power was hun allereerste grote hit, waarbij een sample van Jocelyn Brown's stem gestolen werd. Al is daar geen bezwaar tegen geweest wegens de flinke opbrengsten nadien.
3: No, there was never a dispute. Never a dispute. If you look on the record, you will find the name Tony C. She is the lyrics writer for Jocelyn Brown and so everyone gets his share, so everything is fine because they're always happy, you know, to making money after a long time developing a song, so there was never a dispute.

doorbraakhit van Snap the Power met een sample erin van Jocelyn Brown. Maar dat vond die Jocelyn Brown op zich niet erg, want ze is er rijkelijk voor vergoed. Dus dan zwijgen we best natuurlijk. Vrienden luisteraars van Showtime, straks de nieuwe van Madonna. Weet je hoe oud dat mens ondertussen is? Dat vertel ik straks wel even. Ik heb eerst nog de Corner Shop. Het is een remix van de hit Brimful of Asha. Remixed door Norman Cook. En die kan er wel van. Dit is...

Shop, de Brimful of Asha onder 45. En als jij ze afvraagt, ja, maar ja, wie is die Asha? Wel, het gaat om een Asha Bassel. Dat is een beroemde Indiaanse playbackzangeres uit de Bollywood filmindustrie. Het is een soort van ode aan deze man. Ken je de hit I Promise Myself van Nick Kanen? Dit is David Guetta met een andere versie ervan. Een van zijn allereerste hits, jaar geleden, een jaar of 20 geleden denk ik. En heeft de titel een beetje veranderd in Love With Myself.

0: Ja, de danskoning David Guetta met In Love With Myself. De dancing queen tegenwoordig is misschien wel Madonna. Weet je hoe oud deze dame intussen is? Dan denk je van, ja, die is onlangs 60 geworden. Ik schrok er ook van, zij is nu 67 jaar. Ja, het nieuwe 60 is 40, denk ik, intussen zo'n beetje. Enfin, ze heeft een nieuwe single uit. Hier is Madonna en het nummer heet I Feel So Free.
1: Thanks for coming.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: gratis. 0800 26 004.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het.
0: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
3: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.
6: Here comes the music.
7: Hey Mark Hallebroek.
8: Showtime.

Muziekliefhebbers gaan misschien de versie kennen uit de jaren 80 van Rocky Sharp and the Replays. Dit was de originele van nog langer geleden. Ernie Maresca verstaat in het nummer Shout Shout, Knock Yourself Out. Strakjes het tweede deel van het gesprek wat ik had met Snap. Ik ga het zangeresse Summer aan het woord laten. En uiteraard ga ik vragen hoe het is om samen te werken met de producers van Snap. Eerst een beetje disco van de Jacksons uit de 70s. Dit is Blame It on the Boogie.

0: jaren 70 van de vorige eeuw, lang geleden. En in de jaren 90 hadden we ook dansmuziek, de vette beat van Snap. Onder andere, ik had net een gesprek met de producers. Nu heb ik één van de zangeresjes hier bij mij, namelijk Summer. En ik vraag haar hoe het is of was om samen te werken met Michael en Luca.
1: It's good. It's been a good experience. Well, opportunity and everything. I've learned a lot. This is my first time recording in the studio on my own and writing with the producers and I think for a first opportunity and working with such reputable producers as Michael and Luca, it's good. This is a good school to come from.
2: Summer heeft veel geleerd bij Snap, zo vertelt ze. Het was een goede leerschool. Hoewel veel van de vorige, zoals Turbo B en Penny Austin en dergelijke meer, duidelijk uit de belangstelling verdwenen zijn. Dus zo makkelijk is het nu ook weer niet. Zij hebben zeg maar veel aan Michael en Luca te danken.
3: Well, whether it's a good school, that yet needs to be seen, because I think all of these solo projects have to yet bear some fruit. So it's very hard to say this, but I don't think that the artists that worked with us at the time realized what it actually meant working together with us as Snap. Because it might have misled them, because I think they thought at the time that it was much easier than it in reality it is.

0: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor... De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris.
5: Hey mama, kom vlug.
4: Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654. Of Slagerfeest. Tofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
6: Hallo, ik ben Gunter Levy.
7: En ik ben Chris van Tolen.
8: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

Zoals van de Queen of Disco Groent en vooral bekend van de hits van de jaren 70 en 80, zoals Hot Stuff en Last Dance had. Donna Summer met I Don't Wanna Get Hurt. Vroeger op de radio met alleen maar de luxe klassiekers uit de jaren 70, 80 en 90.

Paul Young en Come Back and Stay. Werd trouwens geschreven door Jackie Lee, die ook bekend was als lid van de punkgroep The Nerves. Oorspronkelijk naamde hij het nummer zelf op in de jaren 70, maar werd later pas een wereldhit toen Paul Young het in 1983 coverde. Jackie Lee noemde die Paul Young's versie later de beste cover van een van mijn beste songs ooit.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover. Dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

ABBA met Take a Chance on Me. En dat ritme zo, Take a Chance, Take a Chance, Take a Chance, Chance, Chance, patroon in het nummer is geïnspireerd op het hardlooptempo van Bjorn Ulvaeus. En tijdens het joggen hield hij zich daarmee in cadans. En dit is Jasmine.

I Shot a Sheriff van Eric Clapton is eigenlijk een cover van Bob Marley en de Wailers uit 1973. Clapton nam zijn versie op in 1974 en werd zijn enigste nummer 1 hit in de American Hillboard. We blijven in 1974 hangen. Bachman Turner and Overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghetti-festijn à volonté.
3: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottenhem.
2: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
3: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
2: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
3: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
2: U komt toch ook?
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

en zijn op eigen risico. Sophie Alice Baxter met Murder on the Dance Floor. Zo dadelijk Axel Red op je radio met Atatan. Maar eerst Bart Keil, Vlaamstalig werk met La Mamadora.

0: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte licht gewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris.
4: Hey mama, kom vlug.
3: Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
5: Beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
6: Tony van Beveren.

Was een meneer Nederland. We draaiden Randy van Sales. De gedachte aan jou. Zaterdag 9 mei, iets over 2 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering van Studio NL. De beste Nederlandstalige plaat uit België en Nederland. En tot 4 uur gaan we het gezellig maken. Tot aan onze collega Rudolf Stevens. En dit onder leiding van Philip Dazen. We draaien Swoop en de Sardinedans.

Deze formatie komt uit Nederland. We draaien de Doe Maar. En sinds een dag of twee, we gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met Peter van Laat onder leiding van Mama Sjasje. Als de dag van toen. En dan nog eentje van Paul Severs en Catharina.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaldert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App. De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Deze man ken je nog wel van Sweet Caroline. We draaien de Christophe hier in Studio NL op deze zaterdag 9 mei. En dat is een reetje van Michael Lanzo, hè. Stop de tijd.

Johan Veugler draait we een man van de more. Als je vandaag nog geen plannen hebt deze namiddag, wel kan je nog altijd langskomen op onze Radio Memories Kroeg en Spaghetti a Volante, die doorgaat straks tussen 16 en 22 uur in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Je krijgt daar een Spaghetti a Volante of Croque Monsieur a Volante voor 16 euro. En daarbovenop krijg je nog gratis een kaaskrokant met groentjes en saus, aangeboden door het bestuur van Radio Memory. Het is de moeite waard om langs te komen straks, hè? Willem Tell in Tollenbeek, daar is het allemaal te doen. De Radio Memories Croque Spaghetti a Volante. Dat is origineel van de Kuipse Brothers. We draaien de dame Nederland, Jetty Paletti en Kei Sera Mevida.

was de versie van Luke Jones. Al zijn hemel zonder sterren. In de tijd een grote hit voor John de Bever hier op de radio. We gaan richting reclame. Gaan we doen met deze mooie single van Frank Lanne. Jij bent te mooi voor mij.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

De Kreuners draait onder leiding van Walter Grootaerts met deze mooie single Verliefd op Chris Lomme op de radio. En dat is een man die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is, hè? Rob de Nijs en Bangerhart.

Deze plaats zullen we Rita Noerenzaar in Bursch wel tevreden maken. We draaien de Voice of Europe, Diwali als Mark Kramer ben ik geboren. We gaan richting 3 uur gaan we doen met zangeres zonder naam en het was aan de Costa del Sol.

0: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte licht gewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

Met deze plaats zullen we Betty Raas daar niet over wel tevreden gemaakt hebben. Club Frilly en Luc van Meeuwen, ons geheim. Zaterdag 9 mei iets over 3 uur geworden. En net voor deze plaats hadden we de nieuwe hitskijf voor deze week. De nieuwe Romeo's. Klim je mee tot 4 uur. Tot aan Rudolf Stevens. Met nu de megamix van Luc Steno.

Wil Tura, mooi, het leven is mooi. Met deze plaats zullen we Jurgen, Tinneke en Runne daar in Geluwe wel tevreden gemaakt hebben. Met deze mooie plaat van onze keizer van het Vlaamse lied Wil Tura. Richting reclame gaan we. Met deze van Corrie Konings. Druk je lijf tegen dat van mij. Jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren naar Studio NL. En dat doet me trouwens heel veel plezier.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
3: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

origineel op deze plaat van Paul Anka. We draaiden Bobby Prince, Huil maar uit op mijn schouder. Met deze plaat zullen we Franske wel tevreden maken. Dat is er eentje uit 73, toen waren we 4 jaar jong. We draaien deze klassieker van Paul Severs. En ze komt terug.

Deze man ken je nog wel van Verlaat Me Nooit en Hou Vanavond Voor Me Vrij. We draaiden Salim Segers en de radio speelde ons liefdeslied. En dat is de man die je nog kent van Reddeketet, Waar Is Mijn Vleeskroket. We draaien Yves Segers. Links, rechts, voor en terug.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Als we nu een mooie plaat draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen op deze zaterdagmiddag. We draaiden Philip Robrecht en Maggie. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met

0: Volumia, hou me vast en dan nog mini-disco en de dans van Tante Rita. Tussen de koffie en de patekens, hè? Moet kunnen.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: perfect will.
1: Iedere zaterdag en zondag van 14 tot 16 uur. Studio NL met Tony van Leveren.
2: Tony van Leveren.
3: Zo, we zijn er.

0: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
1: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottengem.
0: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
1: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
0: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
1: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
0: U komt toch ook
2: iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

Eentje om terug te horen hier in Studio NL op deze zaterdagmiddag. Dimitri van Toren, een lied voor kinderen. We gaan nog een draaien van onze Sam Horis en Laat het gras maar groeien. De man die je kent van Alma Rijken. En ik heb de zon zien zakken in de zee.

0: verdachte die gisteravond is opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Bij de steekpartij is een man van 30 overleden, een man van 23 raakte gewond. De verdachte is een twintiger, hij blijft voorlopig in de cel voor roofmoord en diefstal met geweld bij nacht. En in Denderleeuw is een man opgepakt na een steekincident bij zijn ex-vriendin. De jonge vrouw raakte gewond, de onderzoeksrechter heeft hem aangehouden. De Britse premier Keir Starmer benoemt oud-premier Gordon Brown tot speciaal gezant voor internationale financiën. Brown moet de internationale samenwerking rond financiën ook met de Europese Unie versterken. De partij van Starmer heeft een nederlaag geleden bij de lokale verkiezingen. De premier wil het tij keren bij zijn Labour-partij. Nigel Farage van winnaar Reform UK schrijft als reactie dat Labour ten dode is opgeschreven. In Bahrein zijn 41 mensen opgepakt omdat ze mogelijk banden hebben met de Iraanse revolutionaire garde. Bahrein noemt het de ontmanteling van een organisatie. Sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari is ook Bahrein al geregeld getroffen door raketten en drones vanuit Iran. In Bahrein ligt een deel van de vloot van de Amerikaanse marine. Iran neemt wel degelijk deel aan het WK voetbal, bevestigt de Iraanse voetbalbond op haar website. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels in groep G, naast Egypte en Nieuw-Zeeland. De deelname van Iran is omstreden. De bondsvoorzitter is zelfs een oud-strijder van de Iraanse revolutionaire garde. Iran zal deelnemen zonder zijn overtuigingen, cultuur en waarden te verloochenen, zegt hij. De Spaanse Paula Blasi wint de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was in de slotetappe bergop nog de tweede na de Zwitserse Petra Stiassny en neemt zo de rode trui over van Anna van der Breggen. Zij kraakte in de slotklim en eindigt deze Vuelta als tweede. Het is droog, zonnig en zacht bij 23 graden. Morgen komen er wolken onze kant uit en daar valt mogelijk ook regen uit bij 20 graden. Maandag regent het, dinsdag weer droog en daarna wisselvallig.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.

Get Ready, met natuurlijk die gigantische hit Deep Zo Deep. Welkom vrienden allemaal hier op jouw Radio Memory. En uiteraard fijn dat je meeluistert. We zijn erbij met ons programma, hè? En morgen is het Moederdag. En ik had jullie al de vorige keer gezegd dat we dat zomaar niet laten voorbij gaan. We gaan alvast vandaag de moeders enkele keren in de bloemetjes zetten met leuke plaatjes. Ik kom vandaag ook meeproeven van de spaghetti of de crocuskus. Dat is nog even afwachten. Ik hoop jullie daar dan ook te zien dus. Om jouw Radio Memory te ondersteunen. Laten we dus verder gaan met muziek. En dit is onze eerste, voor alle moeders, Corrie Konings, je moedertje.

blijft een echte klassieker, deze mooie van Corrie Konings en Je Moedertje. En de klassiekers die draaien we met veel plezier hier voor jou op jouw Radio Memory, net zoals deze. Roger Whittaker and the Streets of London.

Bobby Prins met een gouden klassieker met zijn Pardonnez-moi mon amour. En je hoort het misschien op de achtergrond terwijl ik deze opname aan het maken ben, is hier een pittig zomers onweer over me heen aan het trekken, dus met felle regenbuien. Maar goed, dat mag ook wel eens een keertje. De natuur heeft ook water nodig. Sheriff Dean met Do You Love Me?

Dat was nog eens een keer een leuke meezinger van heel lang geleden uit het grijzere hitarchief van Bobby Ranger. Had je zijn nog herkend, vrienden? Nee, het is ook die man die van dingen zingt van singing hi, hi, yuppie, yuppie, yay. En van klappen, fluiten en stampen. Het is echt, het was destijds ook een echte ambiancemaker. Maar dat zijn allicht wel zijn grootste en bekende liedjes. Nou, Bobby Ranger. Een van de mooie Eurosong-songs. Popping on the String.

0: Ben je daar al naar?
1: Toch een van die uitblinkers van het Euro Songfestival, deze Popping on the String van Sandy Shaw. En wat hebben we nu klaar liggen? Wel, een nummertje dat ik jaren geleden heb opgenomen voor mijn eigen moeder. Het liedje werd toen echt grijs gedraaid ten huize en het is ook gedraaid geweest op haar begrafenis. We gaan het nog eens draaien, ook voor al die andere moeders. Rudolf Stevens met een liedje aan een moeder. Je kan het nummer nog altijd ook terugvinden via Spotify, vrienden. Want daar heeft de platenfirma het sinds enige tijd ook op geplaatst.

nummertje dat ik om en bij de 30 jaar geleden heb opgenomen voor mijn eigen moeder. En ze was er zo trots op. En daarom draag ik het vandaag ook een beetje op aan alle moeders die mij luisteren naar Radio Memory. Jammer genoeg vraag er niet achter vrienden, want ik heb het nummer niet meer in mijn bezit. Maar je kan het wel beluisteren via Spotify. Rudolf Stevens met Aan een moeder. André Mos.

0: onverwachts ten einde dus. Deze is met natuurlijk het kammetje. En wat hebben we nu klaar liggen? Ja, morgen is het Moederkensdag, hè? En op Moederkensdag hoeft Moeke niks te doen. Volgens Wiltura.
1: Is Moeke?

Ja, ja, heb ik persoonlijk ook altijd een heel leuk liedje gevonden van Wiltura. En telke malen rondom de periode van Moederkesdag haal ik het nummer iedere keer weer om naar boven. Toepasselijk ook om morgen te draaien. Deze Wiltura uit het album Hello Moeders, op Moederkesdag genoemd. En dit vind ik ook een gigantische goeie plaat. Shaking Stevens, Crying Just a Little Bit.

0: krijgen hele positieve reacties op ons programma. En dat doet ons trouwens ook een ontzettend groot plezier, vrienden. Hoe groter de vriendenkring, hoe meer luisteraars, hoe prettiger en fijner wij dat vinden als presentator en radiomaker. En zo kreeg ik ook een berichtje binnen vanwege Anneke Verstappen. En ze vroeg om het volgende te draaien voor Christine Verliefde. Wel, als ik dan van Christine Verliefde was, dan zou ik toch liever haar echte naam behouden. Want de skets waarover dit gaat, die naam zou ik natuurlijk niet graag hebben. Dus ik zou zeggen, Anneke, Christine en jullie allemaal aan de andere kant van de radio, geniet even mee van Tony Bell en Gaston Bergmans, met natuurlijk de naamsverandering.
1: Meentenis, ik kan eens vragen of dat niet mogelijk zou zijn voor mijn naam te veranderen. Ik ken toch zo'n ambetante naam, hè? Ja, ik heb er in de fanfare al mijn ontslag voor gegeven. Nou, zullen ze zeggen, wofür in de fanfare om ontslag geven omdat je een orde genomen hebt. Ja, ik zal het uitleggen, mensen. Mijn naam is Camille de Scheiter. Ja, nou moet je weten, over 6 maanden, hè, dan is onze tuba gestorven, meneer Van Kamp. Na onze voorzitter een lijkreden uitgesproken. En dan zo zeggen, meneer Van Kamp, al kampend zijt ge in het leven gekomen. Al kampend zijt ge erdoor gegaan. En al kampend heb het verlaat. Ja, maar 2 maanden later stierf onze groskest. Allee, onze groskestier natuurlijk, hè. En die niet meneer de Strijder. Nou had onze voorzitter diezelfde lijkrede gepakt van meneer Van Kamp, maar alleen die namen veranderd, hè. En dan zo is het. Meneer de Strijder. Als strijdend zijn op de wereld gekomen. Als strijdend zijn er deur gegaan. En als strijdend hebben hem verloren. Dus kijk daar goed in, heb ik mijn ontslag gegeven. Ja, maar stel dat ik niet voor dat hij voor mij ook diezelfde laagrede wil gebruiken. Ik zou begotroerd worden in mijn kiespijs. En daarvoor ben ik naïef op de barouw van de burgerlijke stand. Fris te vragen of dat ze mijn naam niet zo kunnen veranderen. Ik zie niet of op iemand niet.
2: Meneer afjagen, hè? Meneer afjagen. Mag toch eens de trekster om een sigaretcondom zeggen? Niet de bierstuur komen om wat hangen, hè?
1: Jammer. Is dat hier de barouw van de burgerlijke stand?
2: Kun je gaan niet lezen, meneer?
1: Ah, oh ja, het staat op de
2: deur,
1: hè.
2: Oh.
1: Ja.
2: Allee, zou ik nou eindelijk mogen weten wat dat hier komt doen?
1: Wel, nou kwam ik eens vragen, meneer, of dat niet mogelijk zou zijn voor mijn naam te veranderen.
2: Meneer, de naam die je bij je geboorte hebt gekregen, die je moet houden. Er is niks aan te doen,
1: het is,
2: hè.
1: Het is omdat zo'n noorden genomen is, hier.
2: Ja, zei, in sommige gevallen wordt er een uitzondering mee gemaakt, maar dan moet er een geldige reden zijn. Hoe is we nou?
1: Ik heet Camille de Scheiter.
2: Zeg dan nog eens.
1: Camille de Scheiter.
2: Dat is niet alles, hè.
1: Nee,
2: ja, zeg, als je zo'n naam hebt, dan moet er wel iets om te doen zijn. En je zou het een andere willen.
1: Kern.
2: Ja, ik denk dat er een kans voor aan bestond. Ik zal een formulier invullen, hè. Ja. Allee. Hoe is we nou?
1: Moet ik dat nou nog eens zeggen?
2: Meneer, ik moet het invullen, hè.
1: Camille de Scheiter, meneer.
2: Amai. Ik schrijf dus Camille de... Amai, mijn armen. Geboren?
1: Ja.
2: Ja, dat zijn de koek wel.
1: Wat voor vrouw dat?
2: Ik bedoel waar?
1: Waar? In Kieldrecht.
2: Aha. Wanneer?
1: 25 december 1913. Ik ben een kastekind.
2: Ja. En waar woonde u?
1: Tweede verdiep.
2: Meneer, ik bedoel, waar woonde u?
1: In de Kerkstraat, nummer 13.
2: En waar is die Kerkstraat?
1: Juist nevens de kerk.
2: Alsjeblieft, meneer, ik bedoel, in welk dorp?
1: In welk dorp? In Beveren.
2: Beveren. Wat is uw beroep?
1: Groentenboer.
2: Bent u getrouwd?
1: Ja, ga je ook.
2: Nu ga je geen affaire met jij. Ik
1: vroeg het aan mij ook.
2: Bent u sproten?
1: Ja, 40 frank de kilo.
2: Ik wil zeggen, het uw kinderen.
1: Ja, 9.
2: En hoe heet het die?
1: Allemaal schijteren.
2: Meneer, ik bedoel met je voornaam.
1: Een voornaam. Wel, geef eerst ons Levi. Dan onze Antoine. Dan onze Gerard. Onze Anna. Onze Rosalie. Onze Kerlien. Onze Stan. Onze Josef. Onze Mirza. En onze René.
2: Dat zijn er dingen, dus u zei de 9.
1: Ja, mama. Wat is? Ik heb er onze non bij gerekend. Die niet niet de scheiter. Maar dat is er een.
2: Lieve Nuwamers nog.
1: Wat zei?
2: Lief Nuwamers nog, vader en moeder.
1: Mijn avers. Ja. Mijn moeder en mijn vader. Ja.
2: En hoe heet het ding?
1: Die heeft een ook de scheiter, hè.
2: Heeft u nou al eens nagedacht, meneer, welke naam dat u zou willen?
1: Wel, luister het een keer, meneer. Ik heet nou Camille de Scheiter.
2: Ja.
1: Zou ze dat niet kunnen veranderen in Oscar de Scheiter?

minder jongens graag muziek van ABBA in deze Mengelmoes, vrienden. Zo dadelijk neemt onze collega Anja het over naar de andere kant van vijven met On The Road Again. Maar vooraleer het zover is, ga ik nog eerst afscheid nemen van jullie en wens jullie uiteraard nog een heel fijn en mooi weekend toe. Ook alle moeders voor morgen gefeliciteerd met natuurlijk Moederkesdag. En we gaan afsluiten met een van die mooie moederliedjes gebracht door Christophe. Voor jou, mama. Nog een hele fijne zaterdag gewenst. En heel graag tot volgende week met een nieuwe aflevering van deze Mengelmoes. En dit is hij, Christophe, met een mooi nummertje voor al die moeders die luisteren naar Radio Memory. Tot volgende week.

0: verdachte die gisteravond is opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Bij de steekpartij is een man van 30 overleden, een man van 23 raakte gewond. De verdachte is een twintiger, hij blijft voorlopig in de cel voor roofmoord en diefstal met geweld bij nacht. En in Denderleeuw is een man opgepakt na een steekincident bij zijn ex-vriendin. De jonge vrouw raakte gewond, de onderzoeksrechter heeft hem aangehouden. De Britse premier Keir Starmer benoemt oud-premier Gordon Brown tot speciaal gezant voor internationale financiën. Brown moet de internationale samenwerking rond financiën ook met de Europese Unie versterken. De partij van Starmer heeft een nederlaag geleden bij de lokale verkiezingen. De premier wil het tij keren bij zijn Labour-partij. Nigel Farage van winnaar Reform UK schrijft als reactie dat Labour ten dode is opgeschreven. In Bahrein zijn 41 mensen opgepakt omdat ze mogelijk banden hebben met de Iraanse revolutionaire garde. Bahrein noemt het de ontmanteling van een organisatie. Sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari is ook Bahrein al geregeld getroffen door raketten en drones vanuit Iran. In Bahrein ligt een deel van de vloot van de Amerikaanse marine. Iran neemt wel degelijk deel aan het WK voetbal, bevestigt de Iraanse voetbalbond op haar website. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels in groep G, naast Egypte en Nieuw-Zeeland. De deelname van Iran is omstreden. De bondsvoorzitter is zelfs een oud-strijder van de Iraanse revolutionaire garde. Iran zal deelnemen zonder zijn overtuigingen, cultuur en waarden te verloochenen, zegt hij. De Spaanse Paula Blasi wint de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was in de slotetappe bergop nog de tweede na de Zwitserse Petra Stiassny en neemt zo de rode trui over van Anna van der Breggen. Zij kraakte in de slotklim en eindigt deze Vuelta als tweede. Het is droog, zonnig en zacht bij 23 graden. Morgen komen er wolken onze kant uit en daar valt mogelijk ook regen uit bij 20 graden. Maandag regent het, dinsdag weer droog en daarna wisselvallig.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Hallo, ik ben Gunther Levy.
4: En ik ben Chris van Tongelen.
5: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing, but Sue, I still ain't that bad. Yeah.
1: Tja, met zo'n leuke muziek vliegt de tijd heel snel. We zijn al halfweg. En echt benieuwd wat Lady Anja voor ons heeft uitgekozen voor het volgende.

0: maar ik kan goede raad geven. Blijf nog een tijdje bij ons, want hier bij On The Road Again hoor je werkelijk het beste van het beste uit de countrywereld.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: verdachte die gisteravond is opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Bij de steekpartij is een man van 30 overleden, een man van 23 raakte gewond. De verdachte is een twintiger, hij blijft voorlopig in de cel voor roofmoord en diefstal met geweld bij nacht. En in Denderleeuw is een man opgepakt na een steekincident bij zijn ex-vriendin. De jonge vrouw raakte gewond, de onderzoeksrechter heeft hem aangehouden. De Britse premier Keir Starmer benoemt oud-premier Gordon Brown tot speciaal gezant voor internationale financiën. Brown moet de internationale samenwerking rond financiën ook met de Europese Unie versterken. De partij van Starmer heeft een nederlaag geleden bij de lokale verkiezingen. De premier wil het tij keren bij zijn Labour-partij. Nigel Farage van winnaar Reform UK schrijft als reactie dat Labour ten dode is opgeschreven. In Bahrein zijn 41 mensen opgepakt omdat ze mogelijk banden hebben met de Iraanse revolutionaire garde. Bahrein noemt het de ontmanteling van een organisatie. Sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari is ook Bahrein al geregeld getroffen door raketten en drones vanuit Iran. In Bahrein ligt een deel van de vloot van de Amerikaanse marine. Iran neemt wel degelijk deel aan het WK voetbal, bevestigt de Iraanse voetbalbond op haar website. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels in groep G naast Egypte en Nieuw-Zeeland. De deelname van Iran is omstreden. De bondsvoorzitter is zelfs een oud strijder van de Iraanse revolutionaire garde. Iran zal deelnemen zonder zijn overtuigingen, cultuur en waarden te verloochenen, zegt hij. De Spaanse Paula Blasi wint de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was in de slotetappe bergop nog de tweede na de Zwitserse Petra Stiassny en neemt zo de rode trui over van Anna van der Breggen. Zij kraakte in de slotklim en eindigt deze Vuelta als tweede. Het is droog, zonnig en zacht bij 23 graden. Morgen komen er wolken onze kant uit en daar valt mogelijk ook regen uit bij 20 graden. Maandag regent het, dinsdag weer droog en daarna wisselvallig.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: En hier zijn ze weer, de jaren 70, 80 en 90.
7: Hey, welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten.

0: Happy Days.
1: Ja, dat zal wel zijn, want we zijn weer in de studio om een programma te doen de komende twee uur. Alweer een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90 met heel wat toffe dingen hier in de show. En Mr. Barry White mag ook niet ontbreken uiteraard. You see the trouble with me.

Rock Robin nam ons even mee terug naar 1985. We gaan nog een stapje verder terug de tijd in naar de Queen of Blue-Eyed Soul, Dusty Springfield. Wist je dat Dusty een enorme perfectioniste was en zo'n hekel had aan het geluid in de studio's dat ze haar vocalen voor sommige hits letterlijk in de badkamer opnam voor de perfecte echo. Of dat voor dit nummer ook gold, dat durf ik niet zeggen, maar de sfeer is wel prachtig. Hè? Hier is Summer is Over.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.
4: Daar zijn ze weer, de jaren 70, 80 en 90.

Over the Rainbow, ja, de wonderen der natuur zijn ondoorgrondelijk. Grootheid voor Lakey was dat hier. Hoor de klokken luiden, even naar de 80's. Dat is ook een beetje de bedoeling natuurlijk van de jaren 70, 80 en 90. Ja, een grootheid was het destijds. Deze van Marsha Raven en Catch Me.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 9 mei vandaag, de Beatles tekenen hun eerste contract met EMI Parlophone en dat vandaag in 1962. In de Efteling wordt de attractie Droomvlucht geopend en dat in 1993. En zangeres Lisa Hordijk wint de talentenjacht X-Factor en dat vandaag in het jaar 2009.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Radio Memory.
0: Goeie avond.

Ja, dit nummer is zo krachtig dat ze de aarde kan doen beven. Martika, I feel the earth move. Zometeen nog meer wereldschokkende dingen in het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90. Eerst nog deze hier van Creedence Clearwater Revival. I put a

0: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Storck finishte 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
3: Hallo, ik ben Gunther Levy.
4: En ik ben Christian Tongelen.
5: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

Bellstars die mochten dit tweede uur openen met Sign of the Times. Het komende uur gaan we, zoals gewoontegetrouw, even kijken wie hier allemaal jarig is vandaag. De temperaturen van vandaag, de dagrecords, die komen er ook aan. En een beetje filmmuziek van Frank Stallone. This is the

Gloria Gaynor met een Motown-klassieker in een disco-jasje. We blijven even in de soulvolle hoek met Hal Melvin en de Blue Notes. Wist je dat de leadvocalen op dit nummer niet van Hal Melvin zelf zijn, maar van de legendarische Teddy Pendergrass? Het werd later nog een grotere hit voor Thelma Houston, maar het origineel blijft onverslaanbaar. Luister maar even naar deze Don't Leave Me This.

Toen Diana Ross deze Upside Down opnam met Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic, was ze aanvankelijk zo ontevreden over de mix dat ze bang was dat haar carrière zou ruïneren. Het tegendeel bleek waar te zijn. Jezelf.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
0: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.
4: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

Als je graag zou willen weten welke beroemdheden er jarig zijn vandaag, dan heb ik goed nieuws. Dat weet ik jou binnen enkele nummers te zeggen. Eerst een beetje filmmuziek uit de film Flashdance. En het werd ook een grote hit destijds. Irene Cara, die ondertussen helaas ook niet meer is. En deze Fame...

Voor wat de jarige betreft hebben we twee personen gevonden. Dat is namelijk Edwin Evers, een radio-dj, drummer en ook zanger. Die wordt er vandaag 55. En dan ook nog Billy Joel, dat is een Amerikaans pianist. Die wordt er vandaag 77.

Albert Hammond met een flinke dosis nostalgie en een meezinger van je welste. We gaan nu naar een Australische legende, namelijk Marcia Hines. In Europa kennen we haar vooral van deze hit. Maar in Australië was ze de allereerste zwarte vrouw die werd gekroond tot Queen of Pop. Een baanbrekende artieste met een dijk van een stem. Dit is Your Love Still Brings Me to My Knees.

0: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
1: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottegem.
0: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
1: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
0: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
1: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
0: U komt toch ook
2: iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
3: Radio Memory.
4: Goeie avond.

En zo is er ook weer een einde gekomen aan deze aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Volgende week zijn we er ook weer bij Leven en Welzijn. Ik heb nog deze hier, even naar de jaren 90 met de Craig McLachlan en deze Mona.

0: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finisht de 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
3: Beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Met deze 2 lekkere classics gaan we vandaag...

de hitparade van 1995. Dominica heette ze en Gotta Let You Go. En daarvoor, als eerst in deze Studio 45 voor vandaag, gingen we terug naar 1981. Who Can It Be Now hoor je terug op Man At Work's debuutalbum. En dat heette Business As Usual. En datzelfde jaar bracht de band dat nummer als eerste single van die plaat uit. Zowel in thuisland Australië als bijvoorbeeld ook in Amerika en Zuid-Afrika werd Who Can It Be Now een dikke hit. Die van Man At Work dus, als eerste vandaag. Hoi, dames en heren, jongens en meisjes, wees welkom. Hiermee zijn we weer vertrokken voor de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Met andere woorden, dit is alweer jouw afspraak met het verleden. Studio 45. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes daarbij gezelschap houden. Met bijvoorbeeld zometeen een hele fijne 1990. Misschien heb je hem al lang niet meer gehoord. Een nummer dat afkomstig is van de album Behind the Mask, dat uitgebracht werd in 1990. Ik heb het over Fleetwood Mac uit 1990. Zometeen Save Me. Maar eerst neem ik je mee naar 1983 met een nummer afkomstig van het album In Your Eyes. Het werd geschreven door David Page en James Newton Howard, beide nauw verbonden natuurlijk aan de rockband Toto. Een hele fijne voor George Benson, Lady Love Me.

0: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004. Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

1990 brachten de Kreuners het album Hier en Nu uit. Daarop staat ook hun allergrootste hit, Ik Wil Je. Ook dit vind je daarop terug. Radio van de Kreuners. Studio 45, dat wil zeggen dat we een Egotripper hebben meegebracht en een Lex XL. De Egotripper. Wel, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En ik geef je dan ook de biografie mee. Straks in deel 2, drie grote hits achter elkaar van Matt Bianco. En op het einde van de show is het dan ook tijd geworden voor de Lex XL. Dat is een extra lange plaat. En daarvoor gaan we vandaag terug naar 1993. Guns N' Roses krijg je dan van mij te horen, met Civil War. En zometeen gaan we samen naar 1988. De track is eigenlijk legendarisch vanwege de gastrol van jazz-icoon Miles Davis, die een karakteristieke trompetsolo daarin speelt. Zometeen, let goed op, Screed Politi, met Al Petty. Maar eerst terug naar oktober 2009, want toen waren daar plotseling de Editors terug. Velen hebben reikhalzend uitgekeken destijds naar de band uit Birmingham met hun gitzwarte maar intrigerende sound. En dat jaar kwam ook het derde album In This Light and On This Evening uit. En van die plaat is deze Papillon afkomstig. Make

plaat werd ingezongen door Amerikaanse zangeres Summer, die destijds het nieuwe gezicht van de band Snap werd. En de baanbrekende 3D geanimeerde videoclip, geregisseerd door Angel Garcia, duurde 3 maanden om te maken en werd geproduceerd met dezelfde software die werd gebruikt voor de effecten in Jurassic Park. Ik heb hem op onze Facebookpagina geplaatst van Studio 45. Kan je hem eens bekijken. Niet alleen Snap vind je daar terug met Welcome to Tomorrow, want die plaat heb je net van mij te horen gekregen uit 1994. Maar je vindt er bijvoorbeeld ook de Ego Tripper terug met Bianco in dit geval. De Lex XL heb ik er geplaatst. Guns N' Roses met Civil War is dat vandaag. En verder ook weer een link naar Mixcloud. Want op Mixcloud, daar staat de volledige show. En dan kan je beluisteren of herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Studio Spatie en 45 als getal, zo vind je ons terug. Moest je het nog niet hebben gedaan, liken of volg de pagina dan ook. Gaan wij zo meteen naar 1979. David Foster, Jay Graydon en Bill Champlin, lid van de band Chicago, waren die. Die schreven de hit voor Earth, Wind & Fire. De single werd genomineerd voor een Grammy in 1979 en is te vinden op hun album I Am. Zometeen een hele fijne voor Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone. Maar eerst een nummer afkomstig van het 5e album dat de Nederlandse band Solution uitbracht in 1980. Dit is een hele fijne, It's Only Just Begun.

0: Ubeat anno 1988 is voor jullie onderweg. Kate B.
1: Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover. Dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
2: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
3: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottegem.
2: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
3: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
2: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
3: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
2: U komt toch ook?
4: Radio Memory.
1: Goeie avond.

afkomstig uit de hoogtijdagen van de New Beats. Oorspronkelijk eigenlijk van Carol en Snowy Reds, Kate B en Breakdown uit 1988. En uiteraard gaan we zometeen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00's en 10's, want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. We hebben in deel 2, niet te vergeten, de Ego Tripper. Vandaag de biografie en drie grote hits achter elkaar van Matt Bianco. Dat is een gezellige bende. En op het einde van de show de extra lange plaat. Dat heet dan de Lex XL. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1993. Met Guns N' Roses en hun Civil War. Maar in dit uur nog naar 2019. Change was eigenlijk een Italiaans-Amerikaanse discoconcept dat in Bologna werd gestart. In Italië werden de tracks in elkaar gezet om vervolgens in Amerika door artiesten als Jocelyn Brown en Luther Vandross de vocalen in te laten zingen. Een hele fijne voor hen in de Oppo Loppo remix. Change, Make Me Go Crazy, krijgt het zo meteen.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Hallo, ik ben Gunter Levy.
3: En ik ben Chris van Tongelen.
4: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

Eigenlijk bestaat deze breakthrough uit twee nummers. Het hoofddeel is grotendeels geschreven door drummer Roger Taylor, maar de opening is een stukje van Freddie Mercury's nooit uitgebrachte song A New Life Is Born. En de clip met razende trein is een van de populairste uit zijn tijd, met een bijdrage van de drummer Roger Taylor's toenmalige vriendin, de blondine Debbie Lang. In het najaar van 1989 kwam in de hoogste regionen van hitparade terecht. Queen en Breakthrough. En daarvoor kreeg je de eerste single van het album Park Life, dat in 1994 uitkwam. De video bij Girls and Boys werd in de zomer van het jaar grijs gedraaid trouwens op MTV Europe en werd op die manier een grote Europese hit. Als eerst in deel 2, Blur en Girls and Boys. Hey, dames en heren, jongens en meisjes, fijn dat jullie luisteren. Dit zijn ze nog een klein uurtje. De leukste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Studio 45, jouw afspraak met het verleden. Ik ben Lex en hou jullie daarbij gezelschap. Met over een drietal platen, niet te vergeten. Dan komt de Egotripper eraan. Dan krijg je van mij de biografie. En drie grote hits achter elkaar van Matt Bianco. En op het einde van die deur, de Lex XL, onze extra lange plaat. En die is voor Guns N' Roses. We gaan dan terug naar 1993 met hun Civil War. Zometeen eerst naar de hitparade van 1981 en een nummer afkomstig van het album De Regen Voorbij. We hebben het natuurlijk over Rob de Nijs. Hij komt eraan met Hou me vast, want ik val. Maar eerst de grootste hit voor Faith No More. En zijn cover van de Commodores maakte al enige tijd deel uit van het live repertoire van de band. En het was een bewijs dat Faith No More meer kon dan alleen rockliedjes spelen. Oorspronkelijk haalde het nummer het album Angel Dust niet. Maar wanneer de single vervolgens toch een groot succes werd hier bij ons in Europa, werd het alsnog toegevoegd aan de Europese versie van het Angel Dust album. Dit zijn die van Faith No More. I'm

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app. Android.
6: Radio Memory.
7: Goeie avond.

Sound wordt vaak omschreven als een modernere interpretatie van de West Coast muziek uit de jaren 70 en 80 met invloeden van jazz, rock en funk. Wat een heerlijke plaat, Super DB uit 2021 en Wait For Me. En zij brachten ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Matt Bianco. En de band werd opgericht in 1982 in Londen. De groep ontstond rond muzikanten Mark Riley, Danny White en zangeres Besha. De naam Matt Bianco verwijst niet naar een echt persoon, maar werd gekozen omdat hij internationaal en mysterieus klonk. De band combineerde pop, jazz, Latin en soul invloeden in een stijl die aansloot bij de sophistipopbeweging van de jaren 80. In 1984 verscheen het debuutalbum Whose Side Are You On? Met daarop singles als Get Out of Your Lazy Bed, Sneaking Out the Back Door en Half a Minute. Vooral die Half a Minute kreeg veel airplay en groeide uit tot een van hun bekendste nummers. Kort na het succes van het debuut verlieten Besha en Danny White de band om samen verder te gaan. Mark Riley besloot de naam met Bianco te behouden en werkte vanaf dan met verschillende muzikanten en gastzangeressen. In 1986 verscheen het album Matt Bianco met daarop de single Yeah Yeah, een cover van het nummer van jazzmuzikant Mongo Santa Maria. En dat nummer werd een internationale hit en betekende een nieuwe commerciële doorbraak voor de groep. Tijdens de laatste jaren 80 en de jaren 90 bleef Matt Bianco albums uitbrengen, waaronder Indigo, Samba in Your Casa en Another Time, Another Place. De muziek bleef elementen combineren van pop, jazz, funk en Latin. In de jaren 2000 bleef Mark Riley actief onder de naam Matt Bianco. In 2004 kwam het oorspronkelijke trio van Riley, Besha en Danny White tijdelijk opnieuw samen voor het album Matt's Mood. Daarna bleef Matt Bianco verder optreden en nieuwe muziek uitbrengen met Mark Riley als constante factor binnen de band. Geniet mee van onze egotrippen voor vandaag. Dit zijn die van Matt Bianco. Yeah.

Blame It On That Girl uit 1988, daarvoor uit 1983, Get Out Of Your Lazy Bed. En als eerste in dit rijtje van drie uit 1985, Yeah Yeah. Dat waren drie hits achter elkaar van Matt Bianco, want die zijn deze week onze egeltripper. En er is een Spotify playlist terug te vinden. Ga ervoor naar de account van Lex Groot, dan vind je daar onder Studio 45 de playlist terug van de egeltrippers. Zometeen naar het jaar 1967. John Stewart schreef het nummer kort nadat hij de band The Kingston Trio verliet. In dat jaar is Daydream Believer voor de Monkees een dikke nummer 1 hit in de States. Het nummer staat trouwens eveneens bekend om zijn grappige opening, waarin leadzanger David Jones de overige bandleden vraagt welk nummer ze eigenlijk gaan opnemen, waarop de band antwoordt 7A. Ik heb het niet weggeknipt, zo dadelijk krijg je hem zo te horen. Maar eerst maken we plaats voor Rick Astley. En die schreef het nummer in de stijl van Whitney Houston's hit I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. En dat om de toenmalige producent Pete Waterman te overtuigen van zijn kwaliteiten als songwriter. Rick Astley uit 1988, She Wants To Dance With Me. She wants to dance with me.

0: Zometeen Hardwell en Gritsky.
1: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
2: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottegem.
1: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
2: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
1: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
2: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
1: U komt toch ook?
3: Ah ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.

0: Gebaseerd op Stephanie Mills' hit uit 1980, Never Knew Love Like This Before. Hardwell en Gretzky en Never Knew Love dus uit 2008. En daarmee hebben we het bijna gehad voor vandaag in deze Studio 45. Maar dat wil dan wel zeggen dat we nog plaats maken voor een Lex XL. En net als van de Ego Tripper is er van de Lex XL een Spotify playlist. Ga naar de account van Lex de Groot en dan vind je daar ook onder Studio 45 de playlist terug van de Lex XL. Dit is een van de bekendste protestlieden van de Amerikaanse band Guns N' Roses, Civil War. Daar hebben we het namelijk over. Het is een fel protestlied tegen oorlog in het algemeen. De tekst stelt dat oorlog de rijken voedt terwijl het de armen begraaft. En eindigt met de bekende woordspeling What's so civil about war anyway? Het nummer begint zo dadelijk met een gesproken citaat uit de film Cool Hand Luke uit 1967. What we've got here is failure to communicate. De bassist Duff McKagan schreef mee aan de tekst op basis van zijn eigen ervaringen, waaronder een vredesmars, waar hij als vierjarig kind met zijn moeder aan deelnam voor Martin Luther King. Het nummer begint als een rustige ballad met Axl Rose die het deuntje van When Johnny Comes Marching Home fluit, waarna het overgaat in krachtige hardrock epos. Onze Lex XL voor vandaag is voor Guns N' Roses uit 1993 met hun Civil War. Ik wens je nog veel plezier met de rest van de Joxie bij ons. Maak er een fijne week van. En dan zijn wij er volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra lang.
2: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets. I don't like it.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Be welcome. You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Get ready for a new hour. Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy the Land of Dance Mix Radio Show with Steph T.
4: Welkom bij een nieuwe Land of Dance Mix Radio Show. Hier op je favoriete radio. 2 uur lang de beste.

Land of Dance Mix Radio Show. We gingen van start met Vigil en Loreno Meyer en B. Mark in Shining Light. Alles loopt hier non-stop in de mix, dus draai hier de speakers wat harder, zet het volume open en laat de muziek je meenemen. Welkom bij de Land of Dance Mix Radio Show met nu Libless en Loki, Still I Run.

ejercitarme. Visitarme en el infierno.

Soy El Diablo. Dat was een track van 666 en Diago Antoine GRD. Onderweg muziek van Joel Corrie. We hebben Don Diablo, Klaas en de samenwerking tussen Steve Aoki en Nicky Romero. Maar eerst deze van Felix Cartel en Charlie Houston.

Radio Show hier op je favoriete radio. Volgende week dan zijn we graag terug met nog meer dancebeats in de mix. Geniet van het weekend en tot volgende week.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.